Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd, waaronder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: stuurt op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Maar je moet het wel begrijpen.
0: Video's stuurt die niet grappig zijn. Ja.
2: Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: een hele goede morgen. Zometeen Broederliefde met Maak Me Niet Heet en ook Jade Lauren met Wacht Niet. Hier is het laatste nieuws van 6 uur 's ochtends van het NOS Journaal. Good morning.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Parton's standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt ter 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
0: Chris. Broederliefde hoor je zometeen naar Jade Lauren. Dit is Wacht Niet. Your city, your city.

0: En ik denk dat Gio's royalties heel lekker binnenvallen, want dit is wel echt next level hoor, wat hij hier zegt.
1: Ben ik echt de enige die 2 keer per week naar de kapper gaat of zijn er nog meer mensen? Ik probeer echt 1 keer te gaan, maar ik weet niet, na 2, 3 dagen is het alweer faya, je weet toch? En ik ben niet iemand die een pet draagt, want dat staat me gewoon niet. Dus ja, dan moet ik gewoon weer naar de kapper. Maar ben ik echt de enige of wat?
0: Ja, eerlijk is eerlijk. 2 keer per week naar de kapper. Hij is in ieder geval fresh. Het gaat er waarschijnlijk heel goed uitzien. Must be nice. Ah ja, die kapper die leeft ook volgens mij goed als je allemaal klanten hebt zoals Gio. Maar ik ben wel benieuwd, hoe vaak ga jij eigenlijk? Hoe vaak ga jij naar de kapper? Ga je om de paar maanden omdat je haar wil laten groeien? Of ben je ook iemand die elke week op die draaiende stoel zit met een zwarte kapperschort om je heen? Ik ben er oprecht even benieuwd naar. Dus laat het eens weten in de NPO Luisterapp. Hoe vaak ga jij naar de kapper? Check in de NPO Luisterapp. Ondertussen the man himself, dit is Gio. Met Bunny en Clyde in de Phonics Ochtendshow. Lego.

0: De soundtrack van je morgen. Corsa met Frenna hier ver vandaan.
1: Funix Ochtendshow.
2: De Funix Ochtendshow. Ja.
0: En hoe vaak ga jij naar de kapper? Daar hebben we het over. En de reacties die stromen binnen in de NPO-luisterapp. En ik vind het ook wel grappig dat het gaat echt alle kanten op. Want bijvoorbeeld zanger Gio, die ken je van Bonnie en Clyde. Die gaf aan dat hij 2 keer per week naar de kapper gaat. Nou, sowieso met deze kappersprijzen tegenwoordig moet je bijna een hypotheek afsluiten om zo vaak te gaan. Maar sowieso nice, want je ziet er wel fresh uit. Ikzelf doe het iets relaxter. Ik doe waarschijnlijk om de week, 1 keer in de 3 weken, af en toe zelf een beetje bijwerken. Maar dat is een beetje mij. Maar ook ben benieuwd naar die van jou. Hoe vaak ga jij naar de kapper? Shampoo laat weten, de NPO luisterappen. Standaard elke week. Vroeger ook 2 keer als je nog jong was en op stap ging. Nu 1 keer standaard. En als die op vakantie is, vergeet niet, je moet een backup barber hebben. Moet! En shampoo, dat is de fout die ik heel vaak maak. Ik ben heel loyaal aan mijn kapper. En als die dan op vakantie is, dan ben ik ook gewoon messed up. Dus daar moet ik ook aan gaan werken om inderdaad altijd een backup kapper te hebben. Maar je weet toch, als iemand je goed kan knippen, dan wil je er graag bij blijven. Wil je het risico niet nemen. Maar je hebt echt gelijk, een backup kapper is heel belangrijk. Andres, hoe zit het bij jou?
3: Goedemorgen. Ja, kapper, ik ga niet naar de kapper, want ik ben kaal. Maar ik scheer wel elke ochtend in de douche mijn hoofd, hoor. Dus altijd kaal, helemaal kaal. Geen donsveertjes, helemaal niets erop. Elke dag dus.
0: Hé, maar je zou denken dat mensen die kaal zijn, dat ze het makkelijk hebben. Maar om kaal te blijven moet je het echt bijwerken. Dus ik hoor je volledig, Andres. Ik zie Rufeda ook in de NPO luisterapp. Ze gaat 3 keer per jaar. Ze schrijft ook nog eens bij, ik heb lang haar, laat eigenlijk alleen de puntjes knippen. Mijn kapper zegt iedere keer dat ik 8 weken terug moet komen en vervolgens ziet ze me een half jaar later weer. Ja, ik vergeet gewoon tot ik ineens naar mijn punten kijk en denk, ja, dit kan gewoon echt niet meer. Must be nice trouwens als vrouw zijn. Als je wat langer haar hebt, je laat het groeien, maar je houdt het wel goed bij dat je dus niet elke week of om de week, hoe vaak je wil gaan als man zijnde, zoveel geld moet neerleggen om in zo'n kapperstoel te zitten. Even kijken. Elfane die gaat om de 6 weken ongeveer. Maar ze zit ze wel weer een halve dag. Want ze gaat aan haar wassen, knippen, kleuren, feunen. Haar vriend vraagt ook altijd waarom een kappersafspraak bij mij langer duurt dan zijn hele werkdag. Daarom ga ik ook echt niet iedere 2 weken. En Isandro gaat ook 2 keer per week, net als Gio. Nesrin gaat 2 keer per maand. En Daryl die gaat ook 2 keer per week, vind ik echt Champions League schrijft. Ik ga 1 keer per maand. De eerste 2 weken ben ik fresh. Week 3 draag ik vaak iets van een pet. En in week 4 denk ik, het is weer tijd om die barber te bellen. Hey, dat is ook een tactiek, hè. Als je een bad hair day hebt, je kan altijd...

0: Je op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Maar je moet het wel begrijpen. Of
0: stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Zometeen Fresh KM met Bare Minimum. En ook Distinct Amorad met RSC's. Eerst tijd voor het allerlaatste nieuws, 6:30 van het NOS-journaal. Good morning.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Parton's standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt ter 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
5: Fresh in KM met Bare Minimum. Mooi zo naar Distinct Amorad.

0: bijvoorbeeld ook niet mijn eigen boodschap af te rekenen. Of wanneer de ober kwam te zeggen wat ik wilde eten of drinken. Dat deed mijn moeder allemaal. Dat is zo erg. Dat je dan de dokter of de tandarts moet bellen.
1: Ja, belangst dus. En misschien denk je, hoe kan je zonder probleem voor duizenden mensen zingen? Maar krijg je wel stress van één persoon aan de andere kant van de telefoon? Zoe is niet de enige daarin. En heel veel mensen hebben belangst, zoals je dat noemt. Dus een appje kan je 3 keer typen, verwijderen, opnieuw typen, even aan je bestie laten lezen en dan pas versturen. Maar ja, tijdens een telefoongesprek, het is gewoon live, hè? Geen edits, geen 3 puntjes om even na te denken. Je moet meteen iets terugzeggen. En vooral als een onbekend nummer belt, ja, dan begint het al. Dan ga je eerst dat nummer even googlen, misschien herken je dat ook. Daarna gaan mensen wachten of ze misschien een voicemail achterlaten. En als het dan echt belangrijk is, ja, dan bellen ze vast wel nog een keer. Eén angst die ik zelf niet heb, en dat is bellen. Mind you, ik bel echt met gemak 3 à misschien wel 4 uur per dag met vrienden en familie. Hey, bij mij thuis is het gewoon een lopende callcenter en ik hou ervan, weet je wel. Ik ben ook gewoon blij dat Zoe inmiddels over die belangst heen is, want het is ook niet heel gek als je hit na hit scoort, van interview naar interview gaat, ondertussen gewoon een AFAS live uitverkoop. Ja, dan moet je op een gegeven moment toch gewoon wel de telefoon opnemen, toch?

0: Jonna Fraser samen met J.O. en Panna hier op Phonix. Stel even voor, hè, je telefoon gaat en je eerste gedachte is dan... alsjeblieft, stuur gewoon een appje.
1: De Phonix Ochtendshow met Chris.
0: En dat heeft de zangeres Zoe Tauran dus ook, want zij kan echt zingen als de beste. Ik ken het als geen ander, want ik ken haar van way back, hè. We wonen toen in hetzelfde dorpje in Rode, ergens in Noorden tegen Groningen aan. En toen was ze een klein meisje, maar wel eentje van iedereen al wist van... hier zit gewoon echt de stem en zij gaat een hele grote carrière krijgen. Alleen wat mensen niet wisten back in the days, is dat ze... ja, niet heel lekker ging op dit.
2: Maar praten kan ik niet zo goed. Ja, ik kan het niet uitleggen. Ik heb dat als kind al gehad. Ik durfde

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/.

0: Phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Funix. Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland.
5: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
8: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
7: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Zometeen muziek van Wiz DMC, Show Me Love, en ook Trobi, K.A. en J. Lore met Hoog. En wordt het weer tijd voor 5 voor Fernando. Kan je mij 5 woorden laten raden in 30 seconden tijd? Dan heb ik alvast een kwalificatievraag voor je. Eigenlijk wel een simpele vraag. Deze moet je hebben. Wie ken je van het album All Eyes On Me? Wie ken je van het album All Eyes On Me? Laat het weten in de NPO Luisterapp. Ondertussen jij het laat weten. Het allerlaatste nieuws van NOS op 3. 7 uur 's ochtends. Good morning.
11: Goedemorgen. Ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. De afgelopen jaren zijn er in Nederland ruim 10 situaties geweest waarbij een kind langdurig werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het gaat dan om zaken zoals het mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over hun kind. Uit openbare vonnissen blijkt dat er de afgelopen jaren zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Maar volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers. Country-legende Dolly Parton is overleden. Ze was bekend van wereldhits zoals Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Hij was een van de succesvolste artiesten ooit. Haar overlijden maakt wereldwijd veel los. Volgens correspondent Rudy Bauma is de VS in rouw.
12: Nou, enorme schok natuurlijk, want ze is echt een icoon hier in de VS. De vlaggen bij de overheid hangen zelfs half stok in opdracht van president Trump. Dat gebeurt normaal alleen voor echt hele prominente mensen. Het is echt mega nieuws, de openingen van vrijwel alle grote nieuwszenders. En dat is ook niet zo gek, hè. Dolly Parton heeft 100 miljoen platen verkocht, 1 miljard online streams, 25 nummer 1 hitten in de countrylijsten. En ze heeft ook de meeste Grammy-nominaties ooit na Beyoncé en Taylor Swift. Daar bonzen er ook nog eens 10 van.
11: Dolly Parton overleed na een kort ziekbed. Een zangeres had kanker. Ze was 80 jaar. En Feyenoord-fans zijn volgende week misschien niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in het tv-programma Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur afgelopen weekend.
13: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet ik durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn.
11: Ja. Zondag gooiden Feyenoord-aanhangers vuurwerk in een familievak van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer, vanochtend wolken en er kan in het zuiden een regen- of onweersbui vallen. Vanmiddag wat meer zon, in het zuiden blijft er een regenkans en het wordt tussen de 23 en 27.

ben gedoucht net, ik heb je deutje. Als je liggen en een parfummetjes en douchet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met anders op de druk.

0: deze nog.
1: Yeah, nigga. I'm still fucking with you. Still waters run deep.
0: Mastermind Dr. Dre dus. En uitgerekend, hij zegt nu... Stop met bang zijn voor AI. Sterker nog, volgens Dre zijn vooral mensen die moeite hebben met creëren... bang voor AI, omdat het hun werk gaat overnemen. En ik vind dat best wel een pittige uitspraak van iemand die echt al tientallen jaren bepaalt hoe hiphop klinkt eigenlijk. Hij snapt de weerstand ook niet tegen AI, want volgens hem hadden diezelfde mensen vroeger geroepen van... joh, weg met die drumcomputer, weg met die synthesizers. Terwijl juist dat soort technologie uiteindelijk compleet normaal werd in de muziek. En Dre is niet alleen van jappen over AI, hij gebruikt ook inmiddels AI in de studio. En niet om te zeggen van, joh, maak even snel een nieuwe Still Dre voor me, maar gewoon als hulpmiddel. En kijk, hij maakt iets, gebruikt daarna AI om te ontdekken wat er nog meer in zit.

0: En dat op zich te gebruiken als hulpmiddel, snap ik wel. Want ja, als Dre na al die classics nog steeds nieuwe tools wil leren gebruiken, kunnen wij moeilijk zeggen van ja, vroeger was alles beter. Maar als ChatGPT straks Still Dre 2.0 dropt, ja, misschien moeten we dan opnieuw gaan praten.
1: 5 voor Fernando. Met Chris.
0: En over praten gesproken, zometeen ben jij aan zit. 5 voor Fernando, 30 seconden tijd. Kan je mij binnen die 30 seconden tijd 5 woorden laten raden? Dan ben jij de dagwinnaar van vandaag. Maar voordat ik jou aan de telefoon heb, moet je eerst de kwalificatievraag beantwoorden. En die is: wie ken je van het album All Eyes On Me? Ja, simpele

0: 30 seconden tijd. Dat is de challenge op deze mooie woensdagmorgen. En dan speel ik met Navajo en met Chani. Good morning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, boys. Hey, allereerst de kwalificatievraag. Wie ken je van het album All Eyes on Me?
1: Tupac.
0: Tupac, kijk, kijk, zo wil ik het horen. Boys, de spelregels zijn duidelijk, hè?
1: Yes.
0: Ook even belangrijk, jullie hebben natuurlijk de woorden gekregen via de NPO Luisterapp van mijn producer. Die moet je omschrijven, maar je mag niet het woord gebruiken die erin staat. Oké, okay, ik ga beginnen met Navajo. Ben je ready?
1: Yes.
0: Oké, okay, zo wil ik het horen, man. Daar gaan we. 3, 2, 1, go!
1: Oké, okay, een keukenapparaat waar je thee mee maakt.
0: Waterkoker.
1: Yes, oké. Okay, het zijn kruiden en daarvan ga je uit je mond stinken.
0: Uien.
1: Nee, de andere.
0: Knoflook.
1: Yes, het hangt in de Louvre en het is een vrouw.
0: Mona Lisa.
1: Yes, het is een tattoo wat heel veel mannen tatoeëren tegenwoordig. Een bloem.
0: Een bloem... Een okay, roos.
1: Laat ermee een spijker vast.
0: Tijd is voorbij, hè? Tijd is voorbij. Yes. Ja, kijk even naar producer. We hebben er 4 goed. Waterkoker, Mona Lisa, roos. Oké, okay, oké. Okay. We zitten er lekker in. En knoflook. Sajani, ja. Ben je ready?
1: Ja.
0: Oké, okay, cool, man. Dan ga ik hem met jou doen. 3, 2, 1, go!
2: Twee metaalstukjes die je tegen elkaar aan plakt.
0: Dat is magnetisch. Magneet.
2: Ja. Geen vliegtuig, maar een kleine variant.
0: Helikopter?
2: Ja. Je hebt hier een koude, dus een drinken, een koude variant heb je en je hebt ook een warme variant. En je hebt ook verschillende smaken, mango, peach.
0: Ice tea.
2: Waar je vuur in maakt, maar in huis kan dat.
0: Oeh, die 30 seconden, ga snel, broski. Oh, damn. Hoeveel heeft... ja, 3, hè. Dat betekent Navajo. Jij hebt gewonnen, bro.
1: Jetzo.
0: Jetzo. Het is 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Aha, aha, ah. Navajo, je bent on a roll, broski.
1: Ja toch,
0: lekker
1: zo
0: bezig,
1: doen we.
0: Hé, hey, we gaan je morgen weer spreken. En wie weet, yes, ben je natuurlijk een week weer aan het. Thanks man. En Sajani, thanks voor het meespelen ook, broski.
2: Yes, gefeliciteerd man.
0: Broski.

Your sound. Phoenix. Het draait niet allemaal om geld, ik heb mijn eer hoger staan. Drop een track en ik sta weer bovenaan. Gewoon boef man,

0: Summer Star met Tornado. Hier is het allerlaatste nieuws van 7:30 van het NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. De afgelopen jaren zijn er in Nederland ruim 10 situaties geweest waarbij een kind langdurig werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het gaat dan om zaken zoals het mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over hun kind. Uit openbare vonnissen blijkt dat er de afgelopen jaren zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Maar volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers. Country-legende Dolly Parton is overleden. Ze was bekend van wereldhits zoals Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Hij was een van de succesvolste artiesten ooit. Haar overlijden maakt wereldwijd veel los. Volgens correspondent Rudy Bauma is de VS in rouw.
2: Nou, enorme schok natuurlijk, want ze is echt een icoon hier in de VS. De vlaggen bij de overheid hangen zelfs half stok in opdracht van president Trump. Dat gebeurt normaal alleen voor echt hele prominente mensen. Het is echt mega nieuws, de openingen van vrijwel alle grote nieuwszenders. En dat is ook niet zo gek, hè? Dolly Parton heeft 100 miljoen platen verkocht, 1 miljard online streams, 25 nummer 1 hitten in de countrylijsten. En ze heeft ook de meeste Grammy-nominaties ooit na Beyoncé en Taylor Swift. En daar won ze er ook nog eens 10 van.
1: Dolly Parton overleed na een kort ziekbed. Een zangeres had kanker. Ze was 80 jaar. En Feyenoord-fans zijn volgende week misschien niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in het tv-programma Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur afgelopen weekend.
3: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet je durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn.
1: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk in een familievak van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer, vanochtend wolken en er kan in het zuiden een regen- of onweersbui vallen. Vanmiddag wat meer zon, in het zuiden blijft er een regenkans en het wordt tussen de 23 en 27 graden.
0: Good morning, Ira Stars.

0: Wel offline daten, ja, is ineens heel populair geworden. Dus zijn we na jaren gewoon een beetje dating-app moe geworden? Hoe dat zit, dat vraag ik aan single-events-organisator Suus Christina. Een hele goede morgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Good morning, Suus. Jij spreekt dus dagelijkse singles, online en ook offline. Waarom zijn we eigenlijk steeds meer klaar met dating-apps?
1: Ja, ik denk dat jongeren niet klaar zijn met daten, maar wel steeds meer hoe dating-apps werken. Nou, we zien dat bij Tinder en Bumble de gebruikers steeds meer afnemen. Terwijl concepten die leiden tot gewoon een echte ontmoeting fysiek veel beter werken en ook wat meer aan het groeien is. En het onderzoek sluit daarbij aan, maar ook de mensen die ik dagelijks spreek op mijn events.
0: En waar komt die dating-app moeheid dan vandaan? Waar zit het ermee? Is het dat eindeloos scrollen? Is het omdat je dan niet echt matches kan krijgen? Waar zit het ermee, Suus?
1: Ja, nou, uit onderzoek blijkt dat veel jongeren online daten inmiddels ervaren als werk, maar ook als hard werk. Je moet constant swipen, gesprekken voeren en je profiel blijven optimaliseren. Wat ooit heel makkelijk voelde, kost nu eigenlijk veel meer tijd en veel meer energie. En dan heb ik het nog niet eens over afspreken in het echt. En dan blijkt het niet te zijn. Start je weer helemaal vanaf nul met iemand. Mm-hmm. Hoe gaat het? Alles goed met jou? Ja, mensen zijn dat een beetje zat.
0: Ik moet zeggen, daarom ben ik ook wel blij dat we nu in een tijd leven dat dating-events overal oppoppen. Overal in het land, van single nights tot diners tot sportevents. Wat maakt dat offline daten op dit moment zo populair?
1: Ja, dat is gewoon omdat mensen dus klaar zijn met swipen. En mensen ook erachter komen dat in het echt je veel sneller ziet of iemand bij je past, ja of nee. Dus dating-events zorgen ervoor dat je op een moment echte connectie ervaart met mensen en dan ook gelijk kan zien of het een match is, ja of nee. Dan ben je uiteindelijk maar een uur of twee van je avond kwijt. Maar dan heb je of een leuk iemand ontmoet, of je weet gewoon gelijk, nee, dit is het niet. En dan hoef je verder ook geen tijd meer te verspillen.
0: Oké, maar als we kijken naar events die jij organiseert van bij When We Met, hoe gaat het dan in zijn werking? Er is een soort van formulier en dan?
1: Ja, dus mensen vullen op het event de vragenlijst in. En volgens die vragenlijst mes je bij dan mensen op basis van jouw normen, waarden, persoonlijkheid, jouw lifestyle. En dan op het event ontmoet je de persoon die het beste bij jou past op het event.
0: Oké, dus eigenlijk ga je op zoek naar een persoonlijke match aan de hand van de antwoorden die je stuurt op zo'n formulier. Maar waarom werkt het dan bijvoorbeeld beter dan het algoritme van een dating app?
1: Nou kijk, bij een algoritme van een dating app word je alsnog gematcht op basis van wat jij invult op je profiel. En is uiteindelijk de keuze ook allemaal binnen de app. Dus jij ziet iemand op een app met een foto. En bij een dating event word je gematcht op basis van een vragenlijst. Maar diegene ontmoet je dan direct. Dus je kan gelijk kijken of je het klikt. En je wijst dan ook niet mensen te snel af. Want dat is wel wat op dating apps gebeurt. Je wijst te snel mensen af op basis van het profiel of de foto. En ook met algoritme matching op een app ga je dat probleem ervaren.
0: Ik moet je zeggen, nu je dit zegt, ik snap het meteen. Want kijk, als je op een dating app zit, je zit gewoon foto's te scrollen en te kijken van vind ik diegene wel of niet knap. Zo niet, bam, we move on. Maar wat jij zegt, je gaat veel meer kijken naar het innerlijk. Wat vindt iemand leuk? Matcht het bij mijn eigen normen en waarden?
1: Ja, en op een event dan geef je iemand gewoon echt een kans. En dan ga je een uur of wat langer met elkaar kletsen. En dan pas weet je van oké, matcht het ja of nee. Maar van een profiel kan je dat gewoon niet gelijk concluderen.
0: Maar even wat anders, hè. Offline daten is onder vrouwen heel populair. Maar onderzoek van de New York Times laat ook wel zien dat mannen het wel lastig vinden om die stap te maken naar zo'n dating event. Terwijl er ook gewoon data is dat er meer mannen op dating apps zitten dan vrouwen. Hoe zit het dat wij mannen gewoon lastig vinden om die stap te maken naar dat offline daten?
1: Ja, dat herken ik wel. Op dating apps kun je natuurlijk makkelijk jezelf achter een scherm presenteren. En op een event moet je jezelf direct laten zien. En dat voelt voor sommige mannen gewoon spannender. Ook omdat in het daten wat meer van mannen vaak meer wordt verwacht. Dus dat een man afstapt op de vrouw. En dat kan ook voor extra pressure zorgen op een event dat een man dan toch denkt, ja, maar wat als ik word afgewezen? Wat als ze me niet leuk vindt?
0: Ik hoor het al, het is een ego-ding.
1: Het is toch een klein beetje ego. Maar tegelijkertijd zie ik dat mannen die wel komen het event als super positief ervaren. Omdat je gewoon gematcht wordt met iemand. Dus in principe word je niet afgewezen. Wij zorgen ervoor dat je gewoon al aan tafel komt met een leuke dame. Dus ja, stap uit je comfortzone en zet je ego soms even aan de kant. Want straks mis je wel de liefde van je leven.
0: Maar eigenlijk hoor ik wel. Misschien moeten we er niet beter worden in swipen. Maar gewoon weer een beetje beter worden in oldschool iemand aanspreken. Dat is het toch?
1: Precies, get that R&B old school type of love back.
0: Suus Christina, single dating events organisator. Dankjewel voor je tijd, hè?
1: Yes, dankjewel.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tangier, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos!

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poot diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: Funix Afro, de heetste afrobeat en amapiano. Funix Afro. Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
6: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
7: Van 3FM tot Funix en van True Crime tot fictie. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
6: Nu bij Dirk, Jan volkoren pannenkoeken of poffertjes. 1,79.
8: Zometeen Shakira, Burna Boy met Die Die en ook Joey Zoe Tauro met Te Laat Door Je Speakers. Hier is het laatste nieuws van 8 uur 's ochtends van NOS op 3. Good morning!
9: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het langdurig en ernstig mishandelen van kinderen kwam de afgelopen jaren minstens 12 keer voor in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. In Nederland hebben we geen term voor dit soort mishandeling, maar in de VS spreken ze van child torture, kindermarteling dus. Deze ernstige vorm van mishandeling kan lang aanhouden, vertelt mijn collega Milo.
10: Het kan maandenlang zijn, jarenlang zelfs, waarbij met opzet iemand echt met ernstig geweld te maken krijgt. En ja, er komen allerlei vormen van geweld voor. Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Een pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
9: Volgens deskundigen zijn er nog veel meer slachtoffers dan degene die nu bekend zijn. De Verenigde Staten hebben weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zouden 4 mensen zijn omgekomen. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, weten we niet. De VS voert vaker aanvallen uit op vermeende drugsboten. Daarbij zijn het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Para-atlete Fleur Jong heeft als eerste ooit verder gesprongen dan 7 meter bij het verspringen. Het wereldrecord gaat alleen niet de boeken in. Ze verbrak het tijdens een wedstrijd in België waar geen dopingcontroles waren. De sprong telt daarom niet mee. Ondanks dat was Jong wel erg blij met haar prestatie. Het officiële wereldrecord blijft op 6,88 meter staan. En dat is al in handen van Jong. En de Queen of Country is niet meer. Zangeres Dolly Parton is overleden. Dat maakt wereldwijd veel los. In Amerika hangen de vlaggen half stok. En artiesten zoals Beyoncé en Sabrina Carpenter zeggen dat ze Parton gaan missen. De muziekwereld verliest een icoon, zegt muziekkenner Leo Blokhuis.
11: Zij zit te peren als een, allereerst als een vakvrouw, ongelooflijk goede componist, ook als een hele goede zangeres, maar iemand die zichzelf nooit zo serieus heeft genomen dat ze niet om zichzelf kon lachen. De beroemde uitspraak van Dolly Parton is: "It has cost me a fortune to look this cheap." En iemand met dat niveau van zelfrelativering, ja, dat zijn de hele grote. Dat zijn de mensen die je niet stuk krijgt, dat zijn de mensen die je niet van een voetstuk krijgt.
9: Dolly Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Het weer, vanochtend wolken en er kan in het zuiden een regen- of onweersbui vallen. Vanmiddag wat meer zon. In het zuiden blijft er een regenkans. Dat wordt tussen de 23 en 27 graden.
8: Een hele goede morgen. Muziek is er van Chosa.

Shakira, Burna Boy, Die Die. En stel je even voor, hè, je trouwt met iemand waarvan je dacht dat diegene niet heel veel money heeft, maar achteraf echt een serieuze bankrekening blijkt te hebben. Dating.

0: hoofd en ik betaal eigenlijk alles. Dus huur, etentjes, vakanties, noem maar op. Zij werkt, maar ze zegt vaak dat ze krap zit. En voor onze bruiloft ging ik zelfs een persoonlijke lening aan, omdat zij zei dat ze financieel bijna niks kon bijdragen. Maar 2 weken voor de bruiloft kwam ik erachter dat ze een geheime rekening heeft met 50.000 plus erop. Let that sink in, 50.000 plus. Ik dacht dus dat we samen financieel struggelden, terwijl zij al die tijd zo'n bedrag achterhield. En volgens haar is het een buffer voor als er ooit iets misgaat. En heeft haar moeder haar geleerd dat altijd geheim te houden. Vervolgens werd ze boos omdat ik in haar telefoon had gekeken en haar privacy had geschonken. En ik heb de bruiloft on hold gezet. Zij zegt gewoon, ja, als je echt van me houdt, zal mijn bankrekening niks moeten uitmaken. Maar voor mij gaat het niet eens om het geld, maar om het geheim houden terwijl ik mezelf zelf in de schulden steek. Ja, wat moet ik hiermee? Dit voelt echt af, man. Samir. Ja, ik moet je zeggen, dit verhaal heeft me zo erg in shock gebracht dat ik dacht, ik moet even I'm Aisha checken. Zij is de co-host deze week, maar ze konden vandaag even niet bij zijn. Morgen is ze er weer. Aisha vindt er dit van.
1: Oké, dus ik heb gemengde gevoelens bij dit onderwerp. Want ik begrijp haar heel goed. Zij is natuurlijk een vrouw. Ik vind niet dat een man zich druk hoeft te maken over de bankrekening van een vrouw. Zelfs niet als je verloofd bent of als je getrouwd bent. Want kijk, vrouwen hebben gewoon hun eigen vastigheid nodig. Als er iets gebeurt, stel je voor Samir gaat vreemd, hij dumpt haar, moet zij ook verder kunnen bewegen met een buffer. Aan de andere kant vind ik het ook wel netjes om niet hem in de rode cijfers te laten gaan. Mm-hmm. Alleen omdat jij zegt dat je krap hebt, maar je hebt wel 50.000 op de bank. Dat is ook niet netjes. Dus ik begrijp ze allebei. Maar ik ben van mening dat een man zich niet hoeft druk te maken met hoeveel er op jouw rekening staat. Dat is niet zijn concern.
0: Ik zeg je eerlijk, als ik dit zo hoor ook van Aisha, ik leun toch iets meer richting Samir. Niet eens om... ik ben niet van het 50-50 model. Zo ben ik als persoon niet. Ik vind het fijn om iets meer te kunnen bijdragen in het gezin, voor mijn vrouw te zorgen. Dat vind ik allemaal fijn om te doen. Alleen het feit dat ze dit achter heeft gehouden terwijl we gaan trouwen, vind ik crazy. Ik bedoel, we gaan trouwen omdat we samen één willen worden. Snap je? We willen ons leven lang samen met elkaar spenderen. Maar om dit achter te houden, dit is een groot bedrag. Die man zit helemaal in de schulden, alles om die bruiloft te dokken. Dus dit is voor mij echt een hele grote red flag. Donkerrood, donkerrood. Maar goed, dat ben ik. Aisha heb je ook gehoord. Samir is benieuwd naar jouw mening in de NPO Luisterapp. Dus je hebt het gehoord, die man, zijn verloofde, heeft dus een geheime rekening met 50.000 plus erop waar hij niks van af wist. En hij voelt zich een type of way. Hoe denk je hierover? Laat ze weten in de NPO Luisterapp.
2: Hey yo, it's last on the motherfucking track, you little hoe. It's a fucking lifestyle, baby. Spasa sangrias.

0: Ronnie Flex, Adiër Semsky, Karo en Scarface met All My Ladies.
1: Dating Dilemma.
0: Ja, daar zijn we beland. Het dating dilemma van vandaag die komt van Samir met echt wel een hele interessante, kan ik je vertellen. Het komt erop neer, hij was verloofd, denk ik. Hij heeft de bruiloft on hold gezet, want hij is erachter gekomen dat zijn verloofde, zijn vriendin, een geheime bankrekening heeft van 50.000 plus waar hij niks van af wist. Sterker nog, hij heeft een persoonlijke lening genomen om de bruiloft te kunnen financieren, want zij kan niks daarin bijdragen. En hij is daar dus later achter gekomen. Zij vervolgens werd boos, omdat hij dus in haar telefoon heeft gekeken. Dus een en al drama binnen de relatie van Samir. Ja, en hij vraagt zich nu een beetje af, ja, wat moet hij eigenlijk hiermee? Want hier

0: toch emancipatie, ze mag best een buffer hebben. Maar nu gewoon lappen dan. Randall, wat zeg jij?
1: Broer, je moet er gewoon voor lossen, man. Akka, wat is dat? Jullie zijn toch met z'n tweeën? Als ik struggle, struggle jij. Struggle jij, struggle ik. Maar dit is gewoon het verhaal van, je laat mij alleen struggelen. En jij leeft gewoon je leven, je chillt gewoon. Waarschijnlijk ben je kaal geworden, grijs. Terwijl zij gewoon lekker... zij maakt zich geen zorgen. Zij lacht elke dag. Nee, man. Tenminste, ik zou dit echt niet pikken, man. Trouw on hold. Die hele trouwreis gaat niet eens door, man. Waar heb je dit over? Het gaat gewoon niet door, klaar.
0: Randall zou het ook gewoon meteen skippen. En Fenne die zegt, sorry hoor, maar sparen is toch niet strafbaar? Het is haar geld. Oké, Fenne die staat dus aan de kant van de verloofde van Samir. Hebben we... Zo, er komen zoveel reacties binnen. Melle die zegt, 50k geheimhouden is geen financiële buffer meer, maar dat is sparen voor de apocalypse. En Riri is heel duidelijk, ze schrijft zoveel vlaggen achter elkaar. It's a red flag. En begrijp me niet verkeerd, schrijft ze bij inderdaad altijd extra potje om te sparen voor jezelf. Maar 50k en je vent gaat voor jou in de schulden om jou je wedding te geven wat je verdient. No, je laat hem gewoon verbranden en je spuugt geen eens naar hem. A red motherfucking flag, wegwezen daar. Oeh, it's getting messy in de NPO Luister app. En ik zie ook een take binnenkomen van Tanja en die vind ik ook heel interessant. Want Tanja die schrijft, islamitisch gezien staat zij gewoon in haar recht. Hij hoeft dat niet te weten.

mannen iets niet kunnen dragen, willen ze het altijd zo spelen en zich beledigd voelen. Zij hoeft niks te delen over haar financiën. Wat van haar is, is van haar. Als je Henk en Anita heet, kun je boos worden. Ik ga ervan uit dat Samir islamitisch is. Ik heb het even gecheckt. Samir is inderdaad islamitisch. Ik moet je heel eerlijk zeggen, Tanja, dat ik dat niet wist. Ik wist niet dat vanuit het islamitisch oogpunt dat haar geld is en zijn geld gedeeld wordt. Dat wist ik oprecht niet. Dus ik ben benieuwd hoe de NPO-luisteraar hierover denkt. Over de take van Samir. Dus laat het doorkomen. Wat vind je van zijn situatie?

0: Nicky Jam. Hier op Phonix en het gaat helemaal los in de NPO luisteren.
1: Dating dilemma.
0: Want we hebben een dating dilemma van Samir. Het komt erop neer dat hij zijn bruiloft on hold heeft gezet omdat hij erachter gekomen is dat zijn verloofde een geheime rekening heeft van 50k waar hij zelf niks van af wist. Sterker nog, hij heeft een persoonlijke lening genomen.

0: Dus het is een messy situation, kan je begrijpen. Heel veel mensen in de NP luisteren die zeggen, joh, dumpen die vrouw, weg ermee, schandalig. Nu hadden we Tanja ook net, die zei van ja, islamitisch gezien staat zij gewoon in haar recht. Hij hoeft dat niet te weten. Nou, en vervolgens kwam Fatima in de NPO luisterrap. Fatima, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij hoorde dit. Wat is jouw take hierop?
1: Nou, dat islamitisch is niet waar. Dat is echt onzin. Want je gaat geen geheim in je huwelijk beginnen. Dat is één.
0: Oké.
1: Okay. Dus je hele huwelijk is eigenlijk één grote circus. Het is geen huwelijk.
0: Maar los van het geheim, zeg maar?
1: Of het nou financieel is, of ik weet niet wat voor geheim je allemaal met je moeder afspreekt. Maar daar ga je niet het huwelijk mee in. Dus ik vind het echt onzin dat jij je man of je toekomstige zo in de problemen regelt eigenlijk. Want hij gaat zich in een lening binden. Dat is gewoon echt een slecht begin van een huwelijk. Dus ik vind dat islamitisch een beetje te veel wat dat daar achter wordt gezocht. Dat is het niet. Dit is gewoon, ja, een opvoeding. En,
0: wat mag ik vragen, Fatima? Ben je zelf gelovig? Ben je zelf,
1: waarom? Okay. Het is echt, ik ben zelf gelovig, ja. Islamitisch. Dus dat is, je moet een huwelijk eerlijk beginnen met z'n tweeën open kaart. Daar komt geen moeder of vader te pas. Mm-hmm. En als ik me als man of vrouw dan in een lening moet gaan vinden om jou gelukkig te krijgen, ja sorry, dan gaat het gewoon niet door.
0: Dan gaat het niet worden. Is duidelijke taal, Fatima. Kijk, waar ik me wel even benieuwd naar ben, klopt het dat in islam dat haar geld is en zijn geld van het gezin, zeg maar?
1: Ja, maar islam zegt ook, wees er eerlijk over. Je gaat toch niet iets achter de hand houden. Mm-hmm. En iemand met wie jij gaat zweren, je zweert op je huwelijk. Want dat is het islamitisch gezien, is eigenlijk gewoon je zweert op je huwelijk. En dan heb jij opeens een mandje
0: ergens. Je bent een leugen. Oké, maar Samir die luistert dus mee. Wat zou je tegen Samir willen zeggen in zijn situatie?
1: Sorry, ze moet eerlijk zijn. Als ze niet eerlijk is, dan ga je vanaf dag 1 niet eerlijk zijn met z'n tweeën. Dus waar is dat huwelijk op gebaseerd? Stel die vraag, even los van het geld.
0: Oké, en als hij daar een eerlijk antwoord op krijgt en zij is oprecht met hem, dan zou het nog een kans kunnen geven.
1: Kijk, als je zegt ik ben islamitisch en ik trouw onder de wet van de islam, dan zweer je op je huwelijk en God zal daar getuige van zijn. Wees gewoon eerlijk.
0: 100.000%. Wees gewoon eerlijk. Fatima, real talk. Dankjewel.
1: Alsjeblieft hoor.

0: Action D samen met Dior. En zometeen is het jouw tijd om te shinen, want we gaan namelijk voor het spannendste spel van de Nederlandse radio. 1 minuut de tijd, 10 vragen, algemene kennisvragen. Lukt het jou om binnen de tijd minimaal 6 goede antwoorden te hebben? Dan ga je er vandoor met een Phonix Goodie pakket. Geloof me, die wil je hebben. Maar voordat ik jou aan de lijn krijg, moet je dus deze kwalificatievraag beantwoorden in de NPO Luisterapp. En die is: waar staat de afkorting B&B voor? Waar staat de afkorting B&B voor? Laat van je horen in de NPO Luisterapp.
1: Zeg maar, hij moet echt grappig zijn, hij moet humor hebben. Dus laten we zeggen, ik zou het niet erg vinden om in een relatie te...

0: volgt je op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat begrijpen.
0: Stuur die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: En zometeen ook muziek van Jonna Fraser, Sharek. We're all gonna make it in de Funix ochtendshow. Dit is het laatste nieuws van 8:30 van NOS op 3. Een hele goede morgen.
6: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het langdurig en ernstig mishandelen van kinderen kwam de afgelopen jaren minstens 12 keer voor in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. In Nederland hebben we geen term voor dit soort mishandeling, maar in de VS spreken ze van child torture, kindermarteling dus. Deze ernstige vorm van mishandeling kan lang aanhouden, vertelt mijn collega Milo.
7: Het kan maandenlang zijn, jarenlang zelfs, waarbij met opzet iemand echt met ernstig geweld te maken krijgt. En ja, er komen allerlei vormen van geweld voor. Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Een pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling daar allemaal voorbij komt.
6: Volgens deskundigen zijn er nog veel meer slachtoffers dan degene die nu bekend zijn. De Verenigde Staten hebben weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zouden 4 mensen zijn omgekomen. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, weten we niet. De VS voert vaker aanvallen uit op vermeende drugsboten. Daarbij zijn het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Para-atlete Fleur Jong heeft als eerste ooit verder gesprongen dan 7 meter bij het verspringen. Het wereldrecord gaat alleen niet de boeken in. Ze verbrak het tijdens een wedstrijd in België waar geen dopingcontroles waren. De sprong telt daarom niet mee. Ondanks dat was Jong wel erg blij met haar prestatie. Het officiële wereldrecord blijft op 6,88 meter staan. En dat is al in handen van Jong. En de Queen of Country is niet meer. Zangeres Dolly Parton is overleden. Dat maakt wereldwijd veel los. In Amerika hangen de vlaggen half stok. En artiesten zoals Beyoncé en Sabrina Carpenter zeggen dat ze Parton gaan missen. De muziekwereld verliest een icoon, zegt muziekkenner Leo Blokhuis.
8: Zij zit te peren als een... Allereerst als een vakvrouw, ongelooflijk goede componist. Ook als een hele goede zangeres. Maar iemand die zichzelf nooit zo serieus heeft genomen dat ze niet om zichzelf kon lachen. De beroemde uitspraak van Dolly Parton is: "It has cost me a fortune to look this cheap." En iemand met dat niveau van zelfrelativering, ja, dat zijn de hele grote. Dat zijn de mensen die je niet stuk krijgt. Dat zijn de mensen die je niet van een voet stuk krijgt.
6: Dolly Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Het weer, vanochtend wolken en er kan in het zuiden een regen- of onweersbui vallen. Vanmiddag wat meer zon, in het zuiden blijft er een regenkans. Dat wordt tussen de 23 en 27 graden.
5: Zometeen is het tijd.

0: voeten.
1: Welk artiest kennen we voor het nummer Mijn Baby en Controlando?
0: Oh shit.
1: Want zij is... Waar staat de afkorting rap voor als het genre rap?
0: Rap voor?
1: Wat?
0: Oké.
1: De tijd is op. Maar ik moet je zeggen, je ging er snel doorheen. Wat denk je zelf? Heb je het gehaald, denk je?
0: Jawel, ik denk het wel.
1: Oké, we gaan in voor in het computer kijken wat er uitkomt. Ik zal het je gunnen, Risma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, you did that!

0: Check, Lassa SSB bij een Bart of zo.
1: De fun is
2: ochtendshow. De ochtendshow.
0: Gelijk even checken hoe het gaat met de aura van Resma. Good morning.
3: Goedemorgen.
0: Hele goedemorgen. Je klinkt Chris en fruitig. Vertel, hoe ben je opgestaan vanochtend?
3: Nou, ik was heel vroeg opgestaan, maar ik begon pas om half zes.
0: Half zes. Oh, dat vind ik heel vroeg. Waarom zo zijn ze vroeg op?
3: We staan altijd wel zo vroeg op om te beginnen met werken.
0: Oh, dat zit gewoon in je ritme. Oké, shout-out naar jou. Shout-out naar jou, morning person. Ik hoor het al. Hey, de moordende minuut. De klok die staat op 1 minuut. Ik heb 10 vragen voor je. Op een schaal van 1 tot 10. Hoeveel vragen denk je dat je zo goed gaat hebben? Even goed.
3: Ik ga voor de minimaal 6 en ik hoop dat het niet echt goed, hè.
0: Oké. Ben je een beetje ready, Resma?
3: Ja, hoor.
0: Let's go.
1: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Waar staat de afkorting B&B voor?
3: Bed and breakfast.
0: Klopt. Wat voor soort tweelingen bestaan er naast twee eier?
3: Eén eier.
0: Ja, dat klopt. Hoe noem je een mannelijke kat?
3: Mannelijke kat? Pas.
0: Gaan we door. Hoeveel kleuren heeft de vlag van Duitsland?
3: 3.
0: Klopt. Waar staat de afkorting rap voor?
3: Rest in peace.
0: Nee. Hoe worden de fans van Megan Thee Stallion genoemd?
3: Kater, volgens mij.
0: Nee, ook niet. Wat meet je als we het hebben over Celsius?
3: Van mannelijke kat is kater.
0: Ja, klopt. Hoe meet je, wat meet je als we het hebben over Celsius?
3: Graden.
0: Ik ga op goed rekenen. In welk continent ligt de Sahara?
3: Afrika.
0: Ja, aan welk lichaamsdeel draag je sokken?

0: de rest, maar you did that.
1: Yes.
0: Lekker bezig. 7 van de 10 is serieus een hele goede score. Not gonna lie. Goede score. De vragen die je niet goed had. Waar staat de afkorting rap voor? Dat is rhythm and poetry.
1: Oh, hoe rap? Ik hoorde rap.
0: Wat zeg je?
1: Ik hoorde R.I.P.
0: Oh, daar ging... Ja, dat was rap als een genre muziekstijl. Hoe worden de fans van Megan Thee Stallion genoemd? Dat zijn de Hotties. En welke artiest kennen we van de nummer Mijn Baby en Controlando? Goh, mijn collega van Phoenix Rest, maar je moest dit weten.
1: Ja, nee, ik weet het al, bij kom er niet op.
0: Jay natuurlijk.
1: Ja, is dat dus wel zo.
0: Zie je, achteraf weet je het altijd beter. Goed, jij gaat ervoor door met Phoenix Soccer. Ben je er blij mee?
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay, geniet van je dag, Resma.
1: Mag ik dat zeggen?
0: Ja, tuurlijk.
1: Mag ik shout-out geven naar mijn neefje?
0: Let's go met je shout-out. Let's go. Let's go.
1: Hé, hey, als je weet, shout-out naar jou. Rijkste.
0: Geniet van je dag, Resma.
1: Dankjewel.

0: zijn. So if you snooze, you lose. Ik heb met jou vast gezegd, vrijdag om 12 uur kan je tickets halen voor New Wave. Door naar muziek van She Fresh en Gucci. Dit is Dijm van je.
1: Ben met die dijm van jezelf. Ben met die dijm van jezelf. Die Kwanza.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound. It's complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is complicated.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
8: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
10: Maar dan gewoon in Nederland.
9: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
11: Van 3FM tot Funix en van True Crime tot fictie. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
12: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Zometeen een half uur lang de beste mix van Miguel Cadel hier op Funix. Maar het is 9 uur. Eerst tijd voor het laatste nieuws van NOS op 3.
14: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is de eerste 9-to-5 werkdag zonder Dolly Parton. Gisteravond werd bekend dat de Queen of Country is overleden. Ze maakte wereldhits zoals Jolene, I Will Always Love You en 9-to-5 dus. De muziekwereld verliest een icoon, zegt muziekkenner Leo Blokhuis.
15: Ja, Dolly Parton was gewoon de grootste. Ik bedoel, de top. Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
14: Parton schreef meer dan 3000 liedjes en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ze deed ook veel voor de maatschappij. Zo gaf ze ruim 200 miljoen boeken weg aan kinderen en steunde ze de regenbooggemeenschap. Ze draaide haar hand ook niet om voor een goede pep talk.
16: You are enough and anyone who tells you otherwise isn't worth your time. You got this. Yes, I'm talking to you. Other people didn't always believe in me. And in those times, I had to believe in myself. Plus, nothing's better than proving people wrong.
14: Dolly Parton overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen. De brand brak uit toen een airco ontplofte op de verloskundeafdeling. Waarschijnlijk kon slechts één baby worden gered. Bij een grote politieactie in Limburg zijn 6 mensen opgepakt voor de handel in designerdrugs en illegale medicijnen. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen die betrokken zouden zijn bij het maken en verkopen via de website Powercaps. Ook zijn er zakken vol pillen in beslag genomen. En een opmerkelijk foutje bij de Champions League-wedstrijd tussen Bodø Glimt en NEC gisteravond. Hoorden we bij Ziggo Sport.
17: NEC in de line-up voor die hymne. Verkeerde.
14: Ja, in plaats van de Champions League tune werd die van de Europa League afgespeeld. Zo konden de NEC-fans alvast wennen aan die hymne. Want na het verlies gisteravond gaan de Nijmegenaren verder in dat toernooi. Het weer. Vanochtend wolken in het zuiden, regen of onweer. Vanmiddag wat meer zon. In het zuiden blijft het wel kans op nattigheid. Het wordt tussen de 23 en 27 graden.

0: stuurt op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Maar je moet wel zijn video's
0: sturen die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: En dit is het nieuws van NOS op 3. Het is de eerste 9-to-5 werkdag zonder Dolly Parton. Gisteravond werd bekend dat de Queen of Country is overleden. Ze maakte wereldhits zoals Jolene, I Will Always Love You en 9-to-5 dus. De muziekwereld verliest een icoon, zegt muziekkenner Leo Blokhuis.
6: Ja, Dolly Parton was gewoon de grootste. Ik bedoel, de top. Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
5: Parton schreef meer dan 3000 liedjes en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ze deed ook veel voor de maatschappij. Zo gaf ze ruim 200 miljoen boeken weg aan kinderen en steunde ze de regenbooggemeenschap. Ze draaide haar hand ook niet om voor een goede pep talk.
7: You are enough and anyone who tells you otherwise isn't worth your time. You got this. Yes, I'm talking to you. Other people didn't always believe in me. And in those times, I had to believe in myself. Plus, nothing's better than proving people wrong.
5: Dolly Parton overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen. De brand brak uit toen een airco ontplofte op de verloskundeafdeling. Waarschijnlijk kon slechts één baby worden gered. Bij een grote politieactie in Limburg zijn 6 mensen opgepakt voor de handel in designerdrugs en illegale medicijnen. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen die betrokken zouden zijn bij het maken en verkopen via de website Powercaps. Ook zijn er zakken vol pillen in beslag genomen. En een opmerkelijk foutje bij de Champions League wedstrijd tussen Bodø Glimt en NEC gisteravond hoorden we bij Ziggo Sport.
8: NEC in de line-up voor die hymne.
5: Ja, in plaats van de Champions League tune werd die van de Europa League afgespeeld. Zo konden de NEC-fans alvast wennen aan die hymne. Want na het verlies gisteravond gaan de Nijmegenaren verder in dat toernooi. Het weer, vanochtend wolken, in het zuiden regen of onweer. Vanmiddag wat meer zon, in het zuiden blijft het wel kans op nattigheid. Het wordt tussen de 23 en 27 graden.
9: Broederliefde hoor.

0: Ja, nou, uit onderzoek blijkt dat veel jongeren online daten inmiddels ervaren als werk, maar ook het hard werk. Je moet constant swipen, gesprekken voeren en je profiel blijven optimaliseren. Wat ooit heel makkelijk voelde, kost nu eigenlijk veel meer tijd en veel meer energie. En dan heb ik het nog niet eens over afspreken in het echt. En dan blijkt het niet te zijn. Start je weer helemaal vanaf nul met iemand. Mm-hmm. Nee, hoe gaat het? Alles goed met jou? Ja, mensen zijn dat een beetje zat.
1: Ik moet je zeggen, daarom ben ik ook wel blij dat we nu in een tijd leven dat dating events overal oppoppen. Overal in het land, van single nights tot diners tot sportevents. Wat maakt dat offline daten op dit moment zo populair?
0: Ja, dat is gewoon omdat mensen dus klaar zijn met swipen. En mensen ook erachter komen dat in het echt je veel sneller ziet of iemand bij je past, ja of nee. Dus dating events zorgen ervoor dat je op het moment echte connectie ervaart met mensen en dan ook gelijk kan zien of het een match is, ja of nee. Dan ben je uiteindelijk maar een uur of twee van je avond kwijt. Maar dan heb je of een leuk iemand ontmoet, of je weet gewoon gelijk, nee, dit is het niet. En dan hoef je verder ook geen tijd meer te verspillen.
1: Oké, maar als we kijken naar events die jij organiseert van bij When We Met, hoe gaat het dan in zijn werking? Er is een soort van formulier en dan?
0: Ja, dus mensen vullen op het event de vragenlijst in. En volgens die vragenlijst match je bij dan mensen op basis van jouw normen, waarden, persoonlijkheid, jouw lifestyle. En dan op het event ontmoet je de persoon die het beste bij jou past op het event.
1: Oké, dus eigenlijk ga je op zoek naar een persoonlijke match aan de hand van de antwoorden die je stuurt op zo'n formulier. Maar waarom werkt het dan bijvoorbeeld beter dan het algoritme van een dating app?
0: Nou kijk, bij een algoritme van een dating app word je alsnog gematcht op basis van wat jij invult op je profiel. En is uiteindelijk de keuze ook allemaal binnen de app. Dus jij ziet iemand op een app met een foto. En bij een dating event word je gematcht op basis van een vragenlijst. Maar diegene ontmoet je dan direct. Dus je kan gelijk kijken of je klikt. En je wijst dan ook niet mensen te snel af. Want dat is wel wat op dating apps gebeurt. Je wijst te snel mensen af op basis van een profiel of een foto. En ook met algoritme matching op een app ga je dat probleem ervaren.
1: Ik moet je zeggen, nu je dit zegt, ik snap het meteen. Want kijk, als je op een dating app zit, je zit gewoon foto's te scrollen, te kijken van vind ik diegene wel of niet knap. Zo niet, ja. Bam, we move on. Maar wat jij zegt, je gaat veel meer kijken naar het innerlijk. Wat vindt iemand leuk? Matcht het bij mijn eigen normen en waarden?
0: Ja, en op een event dan geef je iemand gewoon echt een kans. En dan ga je een uur of wat langer met elkaar kletsen. En dan pas weet je van oké, matcht het ja of nee. Maar van een profiel kan je dat gewoon niet gelijk concluderen.
1: Maar even wat anders, hè. Offline daten is onder vrouwen heel populair. Maar onderzoek van de New York Times laat ook wel zien dat mannen het wel lastig vinden om die stap te maken naar zo'n dating event. Terwijl er ook gewoon data is dat er meer mannen op een dating app zitten dan vrouwen. Hoe zit het dat wij mannen gewoon lastig vinden om die stap te maken naar dat offline daten?
0: Ja, dat herken ik wel. Op dating apps kun je natuurlijk makkelijk jezelf achter een scherm presenteren. En op een event moet je jezelf direct laten zien. En dat voelt voor sommige mannen gewoon spannender. Ook omdat in het daten wat meer van mannen vaak meer wordt verwacht. Dus dat een man afstapt op de vrouw. En dat kan ook voor extra pressure zorgen op een event dat een man dan toch denkt, ja, maar wat als ik word afgewezen? Wat als ze me niet leuk vindt?
1: Ik hoor het al, het is een ego-ding.
0: Het is toch een klein beetje ego. Tegelijkertijd zie ik dat mannen die wel komen het event als super positief ervaren. Omdat je gewoon gematcht wordt met iemand. Dus in principe word je niet afgewezen. Wij zorgen ervoor dat je gewoon al aan tafel komt met een leuke dame. Dus ja, stap uit je comfortzone en zet je ego soms even aan de kant. Want straks mis je wel de liefde van je leven.
1: Maar eigenlijk hoor ik wel. Misschien moeten we er niet beter worden in swipen. Maar gewoon weer een beetje beter worden in oldschool iemand aanspreken. Dat is het toch?
0: Precies, get that R&B old school type of love back.
1: Suus Christina, single dating events organisator. Dankjewel voor je tijd, hè?
0: Yes, dankjewel.

0: En met je telefoon kan je je eten bezorgen, je hele vakantie plannen, inmiddels zelfs je werk overnemen. Maar de liefdefixen, ja, dat blijkt toch wat moeilijker te zijn. Bijvoorbeeld datingapps als Tinder en Bumble, die verliezen gewoon gebruikers. Terwijl offline daten, ja, is ineens heel populair geworden. Dus zijn we na jaren gewoon een beetje datingapp moe geworden. Hoe dat zit, dat vraag ik aan single events organisator Suus Christina. Een hele goede morgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Good morning, Suus. Jij spreekt dus dagelijkse singles, online en ook offline. Waarom zijn we eigenlijk steeds meer klaar met datingapps?
1: Ja, ik denk dat jongeren niet klaar zijn met daten, maar wel steeds meer hoe dating-apps werken. Nou, we zien dat bij Tinder en Bumble de gebruikers steeds meer afnemen. Terwijl concepten die leiden tot van een echte ontmoeting fysiek veel beter werken en ook wat ja, meer aan het groeien is. En het onderzoek sluit daarbij aan, maar ook de mensen die ik dagelijks spreek op mijn events.
0: En waar komt die dating-app moeheid dan vandaan? Waar zit het dan in? Is het eindeloos scrollen? Is het omdat je dan niet echt matches kan krijgen? Waar zit het dan in, Suus?

0: Moffe Joe Pili.
1: De Phonix Ochtendshow.
0: A very good morning, Quincy.
2: Good morning, my brother.
0: Je bent weer in de building.
2: We zijn er weer. Ik zie wel dat de wallen trouwens wat groter bij je aan het worden zijn.
0: Het begint er toch in te hakken, die ochtend.
2: Ik hoor je. Ben je wel een beetje in het ritme gekomen? Of zeg je van, nee. Het is wel echt flink?
0: Nee, kijk. Jij weet inmiddels ook wel van mij, ik ben echt een avond/nachtpersoon. Normaal gesproken, als het 2 uur 's nachts is, je kan me gewoon nog bellen, je kan me nog catchen, zeg maar. Dus voor mij om, ja, als je zo'n ochtendshow presenteert, als je het invalt, moet je eigenlijk, om 8 uur moet je al gaan slapen. 7:30 moet je al richting je bed,
2: ja, man,
0: in de avond.
2: 100%.
0: Dat is voor mij crazy, hè?
2: En weet je wat het ook kut maakt? Dat het nu zomer is en is het buiten gewoon nog echt licht.
0: Mm.
2: En dan moet je dus al naar bed.
0: Ja.
2: Kijk, zeg maar, in de winter is het beter te doen. Dan is het ook al gewoon donker buiten. Dan kan je wat meer.
0: Mensen zijn al heel vroeg uitgelogd.
2: Snap je? Prima. Dus, maar nu is hij helemaal fucked up. Want zoals gisteren lekker weer. Dan wil je eigenlijk nog misschien buiten een beetje outside zijn. En
0: hoe laat dacht je dat ik sliep dan?
2: Ja, uiteindelijk denk ik dat jij gewoon om 11, 12 uur slaapt.
0: Ja, vannacht was het 1:30.
2: Jeez.
0: 1:30. Dus ik heb een goede 3,5 uur erop zitten. Maar weet je wat het wel is? Meen ik oprecht, ik krijg heel veel energie van radio maken in de ochtend. Überhaupt bevallings. Dus ik zit hier oprecht weer Chris en Fruitig.
2: Nou, laat ik het zo zeggen, zo zie je er ook uit. Ik wilde eigenlijk een kutopmerking maken, maar...
0: Het lukt je niet, hè?
2: Nee, het lukt je niet. Je krijgt die lach niet van mijn gezicht.
0: Dat bedoel ik.
2: Zo voelt het wel een beetje.
0: Dat bedoel ik.
2: Ja.
0: Hé, zometeen mag je 3 uur lang zendtijd krijgen bij Phonix. Ik weet niet wie dat verzonnen heeft, maar het gaat toch echt gebeuren met Rewind.
2: Zef, dan kom ik weer lief en dan kom jij als een bulldozer eroverheen. Het is ook wat hier zo. Ja.
0: Ga er wat van maken.
2: We gaan er weer wat van maken. Want je weet natuurlijk dat Eminem die heeft in een film gespeeld. Eenmaal heeft hij een Oscar zelfs voor gekregen. Maar weet jij wat de reden is waarom hij eigenlijk daarna nooit meer een hoofdrol heeft vertolkt?
0: Hij lijkt me wel een guy die heel lastig is achter de schermen.
2: En daar heeft het eigenlijk helemaal niks mee te maken.
0: Nee, wat dan?
2: Nee, ga ik je natuurlijk zo meteen vertellen tijdens Rewind.
0: Bro, je bent een teaser. Hou op, hè.
2: Zeg mijn vrouw ook.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermanos!

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza. En geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. rijschooldioza.nl.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tangier, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: jouw radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zometeen de nummer 1 uit de Phonics X-Chart, maar ook Burna Boy staat voor je klaar met On The Low. Ondanks dat Eminem met 8 Mile een Oscar won, koos hij ervoor om niet meer als hoofdrolspeler in een film te zitten. Alleen hoe dat zit, dat hoor je natuurlijk zometeen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat niet meer lukken om de Nederlandse gasvoorraad helemaal vol te krijgen voor komende winter. Toch verwacht de GasUnie geen tekorten. Mijn collega Ruben legt uit waarom die gasvoorraad niet helemaal wordt aangevuld.
4: Ja, we zijn dit jaar heel laat begonnen met het bijvullen van die gasvoorraad. Het is een taak van energiebedrijven, commerciële energiebedrijven. Maar ja, de gasprijs is dit jaar nogal hoog door de oorlog rond de Perzische Golf. En die prijs die zakt maar niet genoeg, dus ja, men wacht er dan maar toch gewoon. En we hebben deze winter 115 terawattuur gas nodig. Dat is het doel. Ja, en de GasUnie zegt nu, dat halen we niet.
3: Rond deze tijd leggen de beveiligers op Schiphol voor een kwartier het werk neer. Ze eisen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Door de werkonderbrekingen zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol. De beveiligers leggen vandaag nog 4 keer tijdelijk het werk neer. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter minstens 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. En het overlijden van Dolly Parton komt ook hard aan bij haar Nederlandse fans. Hart van Nederland ging langs bij Country Wilma, die wat liedjes van The Queen of Country heeft gecoverd. Wilma vond haar prachtig.
5: Het gezicht, de uitstraling naar de mensen toe, lief zijn voor goede doelen, beeldschoon. Mijn god, die taille. Ja, lieve Dolly, nog één keer een kleine oog.

0: Partner overleed gisteren. Ze was 80 jaar. Het weer, er vallen nog steeds wat buien in het zuiden van het land. Vanmiddag is er wat meer zon, al kan er in het zuiden nog steeds een buitje vallen. Voor tussen de 23 en 27 graden.
1: Quincy. De nummer 1 uit de Phonics X-Chart is onderweg. Maar eerst Burna Boy met On The Low. Your

God. Nummer 1 in de Phonix X-Chart, Bare Minimum. En waarom speelde Eminem nooit meer als een hoofdrolspeler in een film? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind, rewind. Met Quincy. Ik bedoel, de man won gewoon een Oscar met zijn film.

0: het gaat gewoon puur om controle. In de studio kan je als een artiest zijn, dus zo lang aan je muziek blijven sleutelen, totdat jij van mening bent van ja, dit is wat ik wil hebben. Alleen als je dus in een film speelt, ja, dan ben jij slechts een onderdeel van echt een heel groot team natuurlijk. Een hele cast, regisseur, nou noem het allemaal maar op. En heb je heel weinig zelf in de hand. Je kan hooguit zeggen, ja, ik ben niet tevreden met het stuk waar ik in speel. Maar ja, de rest van de film, daar heb jij natuurlijk geen invloed op. Dus als 50 Cent dat zo heeft gezegd, denk je, ja, it makes sense. It makes sense. En ik vind het heel erg jammer. Maar voor Eminem ben ik ergens ook blij, want dat betekent in zijn geval wel dat hij gestopt is op zijn hoogtepunt. En dat is natuurlijk altijd wel een lekker gegeven. Lose Yourself, je hoort hem nu tijdens Rewind. Hier is Opphonics, een hele goede morgen.
1: Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment.

24 Hours, Stormzy, samen met Odile. In the morning. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zo meteen hoort, je denkt bij jezelf, Quincy, ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je meteen de NPO Luister-app insliden en die laten weten. Sowieso hartstikke leuk als je meedoet. Hartstikke gezellig. Even je muzikale kennis testen. Maar ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Fun is Goodie pakket. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen, toch? Ja. Voor nu zou ik zeggen, luister goed mee. Spits je oren. Dit is de Morning Mashup van vandaag.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen en die antwoorden door te laten komen. Sowieso even leuk om je muzikale kennis te testen, om te kijken of je het goed hebt. Maar ben je de eerste die juist de antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Phonics Goodie pakket. Ik zou zeggen haasje, want kan er maar één natuurlijk de snelste zijn.

0: Mashup.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Ik liet hem zojuist horen en er zijn aardig wat reacties binnengekregen. Alleen wie de juiste heeft toegestuurd, daar komen we zo meteen samen achter. Nu kan het nog eerst zo zijn dat jij zegt, Vince, ik ben pas net ingetuned en ik heb hem überhaupt nog niet eens gehoord. Dan zou ik nu zeggen, luister goed mee. Nog één keertje de morning.

0: Shop.
1: Christian die zegt, Quinna, je bent op zoek naar investeren in de liefde en no games. Sanne die zegt, je bent op zoek naar laten gaan en hold you. En Shirley die zegt, no games en laten gaan. Ze hebben wel wat verschillende antwoorden binnengekregen. De vraag is alleen, wie heeft de juiste toegestuurd?

Dus dat betekent dat Shirley de eerste is die de juiste antwoord heeft toegestuurd en naar huis gaat met het Funnest Goodie pakket. Gefeliciteerd. Meerdere goede antwoorden zijn binnengekomen, maar er kan inderdaad maar één de snelste zijn. Sowieso één en dan liefde als je gewoon even een reactie hebt gedropt in de NPO luisterapp. We appreciate it. En morgen zijn we natuurlijk gewoon weer bij je terug. Nieuwe ronde, nieuwe kansen om dus zo een Funnest Goodie pakket te winnen. Maar voor nu eerst naar die tune toe van Serrani.

Rihanna tijdens Rewind to Phonics. Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. En ik hoop dat je deze woensdagochtend heerlijk aan het opstarten bent. We breken de week door midden met natuurlijk heerlijke tunes. En Lil Kleine die heeft in die docu van hem. Hij komt toch altijd met die verhalen. Ik ga helemaal kapot en ik ben er weer langs eentje gekomen. Nou, tranen. Welke dat is, dat hoor je zo. Eerst Henkie en KM met R&B shit. Phonics.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: enten van hem voorbij komen en hij gooit er van die verhalen eruit. Wat vind je bijvoorbeeld van deze?
1: Want die duivel zet net elke weekend in mijn oor. Kleine, ga lekker snuiven, ga lekker naar de stad, lekker kinkjes snuiven. En die engel zegt, nee, ik heb hem morgen zo meteen.
0: Hey, Lil Kleine is crazy, man. Shout out naar hem. Ik vind het echt mooi dat hij zeg maar geen blad voor de mond heeft. Dat hij gewoon altijd alles zegt wat hij gewoon denkt. Het levert echt fenomenale televisie op. Shout-out naar Kleine. Maar goed, ik zou zeggen, je luistert naar Rewind. Laten we gewoon weer de muziek induiken. Wat dacht je namelijk van Fields en Buju samen? Dit is Finesse.

Feels samen met Buju Finesse. Zometeen nog meer eerlijke muziek jouw kant op. Onder andere de dikste van de week. Alleen voor het zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Wat een heerlijke line-up. Onze Imani, Lisa de Brown, Carmel David en ikzelf gaan een heerlijk setje draaien met mijn eigen saxofonist. Ga je melden zaterdag 29 augustus. More than Nordin.
1: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
2: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
1: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: In 1999 kwam er een handheld uit die eigenlijk de gaming-industrie compleet veranderde. Vooral wat je in je handen kon hebben. Weet je nog welk apparaat er toen uitkwam? Kan je droppen in de MVO luisteren. Gaan we het er zo meteen samen over hebben. Kijken of jij het goed hebt in die tussentijd. Natuurlijk nog het laatste nieuws.
1: Goedemorgen. Het wereldrecord voor de kat met de meeste tenen is verbroken. De details krijg je uiteraard zo. Eerst naar Zeeland. Daar doet de politie op dit moment onderzoek op een N-weg waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool waar ze op zaten. De bestuurder van de auto, 19 jaar oud, had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard, vertelt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Ja, eigenlijk heel simpel. Ze gaan met een auto, de auto die bij het ongeval was betrokken, gaan ze heen en weer rijden. En dat doen ze dan met verschillende snelheden.
1: De nabestaanden zijn er ook bij. Voor hen kan het heftig worden.
2: Ik denk dat het ook wel confronterend zal zijn, want vooraf mogen we de auto bekijken, maar dat geldt ook voor de familieleden. Die mogen ook de auto van dichtbij bekijken. Dus ik kan me voorstellen dat er best wel wat emotie vanmorgen bij zal zijn.
1: De weg in Zeeland is tot 1 uur vanmiddag afgesloten voor ander verkeer. Bij Vlissingen zijn vannacht 2 mensen uit een lichtboei gered. De 2 waren daar opgeklommen om foto's te maken, maar door het stijgende water konden ze niet meer terug. Mensen op de boulevard in Vlissingen schakelden de politie in. Agenten hebben de 2 gezegd dat ze het nooit meer zoiets moeten doen. Een opmerkelijk toeval rond de dood van country-icoon Dolly Parton. Want de volgende storm die over de Atlantische Oceaan trekt, krijgt de naam Dolly. Het is geen verwijzing naar Dolly Parton, maar een andere Dolly die toevallig aan de beurt was. Stormen krijgen ieder seizoen andere namen. De eerste begint met een A, de volgende met een B en zo verder. En een kat uit de Amerikaanse staat Wisconsin heeft sinds kort een wereldrecord op zijn naam staan. Hij heet Erebus en heeft maar liefst 29 tenen. Zijn baasjes tellen ze nog even na.
3: 1, 2, 3. And they all have claws. 4, 5, 6, 7, 8. So there's 8 on this one.
4: With 8 toes on one paw and 7 on all the others, this Maine Coon has 29 toes. Breaking the 28-toe record that has stood since 2002.
1: Katten hebben normaal gesproken 18 tenen. Sommige katten worden door een afwijking geboren met extra tenen. En Erebus dus ook. Het weer zonnig en op de meeste plekken droog. In het zuiden kan het wat bewolkter zijn. Het wordt 21 tot 26 graden vanmiddag.
0: Zometeen rewinden we naar 1999. Maar eerst solo van Zoe Taran.

0: de Toys R Us folder tegen. En wat ik daar toch in zag?
1: Funix Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Ja, jij en ik, we rewinden even terug naar 1999. En de gaming industry wordt op dat moment eigenlijk voor altijd veranderd. We hadden eerst de normale Game Boy. En toen kwam daar dus de Game Boy Color. Voor het eerst een kleuren handheld in je hand. En denk ook even terug aan de games die daarop gespeeld konden worden. Weet je, we hebben het over Pokémon, we hebben het over Zelda, we hebben het over de Tetris. En dat was toen gewoon zoveel geluk in je hand. En als je dan kijkt, dat maakt het helemaal bizar in die folder. Je ziet gewoon staan in die folder dat een Game Boy Color $79 kost. $79! Als die prijs vandaag de dag zo nog steeds zou zijn, dan zouden we allemaal intens gelukkig zijn. Want ik zag laatst een advertentie voorbij komen. De Nintendo Switch, die kost tegenwoordig €450. Dus deze prijzen, ja, doet je denken, ja, kunnen we niet terug naar toen. Games kosten $30. Dat waren nog eens prijzen. Dus kortom, 1999. Prachtig jaar die revolutionair was. En iets wat ook revolutionair was, dat is de tune die nu voor je klaarstaat. Nummer 2 in de Billboard Hot 100. Dan heb ik het over TLC. There's no scrubs here of Funix.

even je benen te strekken, want je hebt natuurlijk gewoon al hard gewerkt deze ochtend, hè? Hey, voor het bakkie vliegen jij en ik vandaag richting Miami. En daar wilde een vrouw op het vliegveld door de security heen. Alleen de beveiliging die ontdekte iets heel bijzonders onder haar kleding. Wat denk je? De vrouw die had iets verstopt in haar BH. En ik kan je alvast vertellen, ja, dit is het laatste wat jij verwacht dat er in iemands BH zit. Alleen de vraag aan jou is, wat zat er bij de vrouw in de BH? Ik geef geen eens een multiple choice. Ik ben gewoon heel erg benieuwd waar jouw gedachten op dit moment zitten. Wat denk jij dat deze vrouw bij haar BH had zitten? Antwoord kan je droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Ik ben heel erg benieuwd waar jouw gedachten heen gaan. Zijn het valide gedachten? Zijn het een beetje dirty thoughts? Ik ben heel erg benieuwd. Gaan het er zometeen samen over hebben. Eerst natuurlijk nog tijd ondertussen voor lekkere muziek.

0: dag een bizar verhaal om thuis of op werk te kunnen delen zoals ik dat ook doe. Alleen wat de vraag aan jou. Hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kon je laten doorkomen in het midden van een appje in de NPO-luisterapp. Ja, vandaag gaat het verhaal over een vrouw in Miami die door de douane wilde. Alleen ze ontdekte daar dat er iets bizars onder haar BH's had. De vraag aan jou is, ja, wat had zij dan onder haar BH zitten? Ja, ik zei het al, ik ben heel erg benieuwd waar jouw gedachten heen gingen. Diva, die zegt, ja, ik denk dat er dildo's onder haar BH lagen. Die is crazy. Lars, die zegt, ja, ik denk dat het een schildpad is die onder haar BH's had. En dat denkt hij samen met zijn collega. Kreeg ook een memo binnen, onder andere van Tupsi en ook van Rashid.
1: Hey Q,

0: Elke dag een bizar verhaal om thuis of op werk te kunnen delen zoals ik dat ook doe. Alleen de vraag aan jou. Hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kon je laten doorkomen in het midden van een appje in de NPO Luisterapp. En vandaag gaat het verhaal over een vrouw in Miami die door de douane wilde. Alleen ze ontdekte daar dat er iets bizars onder haar BH zat. De vraag aan jou is, ja, wat had zij dan onder haar BH zitten? Ja, ik zei het al, ik ben heel erg benieuwd waar jouw gedachten heen gingen. Diva, die zegt, ja, ik denk dat er dildo's onder haar BH lagen. Die is crazy. Lars, die zegt, ja, ik denk dat het een schildpad is die onder haar BH zat. En dat denkt hij samen met zijn collega. Kreeg ook een memo binnen, onder andere van Cupsy en ook van Rashid.
1: Thank you, Cupsy hier. Wat ik denk dat die vrouw in haar BH verstopt heeft, is een foto van fruitige Chrisje en een pot vaseline. I guess she needs it. Oké, okay, bye-bye.
2: Yo. Ja, ik ga je zeggen, het was een slangman in haar BH. Hey, als je echt een Phonics-luisteraar bent, heb je dat eerder gehoord in Phonics.
0: Oké, als je echt een Phonics-luisteraar bent, dan weet je dat het een slang is. Rashid, dit is wel een statement, hè? Ja, dit is wel een statement. Want de vraag is, heb je het nu juist of niet? Het juiste antwoord, wat deze vrouw in Miami onder haar BH had, dat is geen slang. Nee, het zijn namelijk twee schildpadden. Yes, sir. En eigenlijk moet ik toegeven, kijk, dit is natuurlijk een heel bizar verhaal. Hè? Je wilt gewoon twee schildpadden meesmokkelen en dan denk je, hé, laat ik die bij mijn Bobby doen. Misschien wilde ze wel iemand versieren, dacht ze van, oh ja, nu denkt hij dat ik een grotere Bobby heb. Maar goed, dat terzijde. Wat het dus heel erg zielig maakt, is dat een van die schildpadden daardoor gewoon overleden is. Ja, die kreeg gewoon geen lucht bij die grote Bobby van de. Vind ik best wel zielig. Andere schildpad heeft het gelukkig overleefd. Die werd gewoon overgedragen aan natuurlijk gewoon de lokale dierenautoriteiten. Maar waarom je dit nou ook doet, ja, ik wil er niet eens iets grappigs over zeggen.

0: op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat begrijpen.
0: Stuur die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: in sportvoeding.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zowel de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phoenix kanalen.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
2: Phoenix Afro, de heetste afrobeat en amapiano.
6: Phoenix Afro.
2: Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
7: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: Heerlijke line-up. Onze Imani, Lisa de Brown, Karma David en ikzelf gaan een heerlijk setje draaien met mijn eigen saxofonist. Ga je melden, zaterdag 29 augustus. More than Nordin.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij Ik Wil Van Mijn SOA-af.nl. Ja toch, beta.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Met zometeen onder andere Rihanna en Jay-Z, maar ook Dixting met Stalsen. Alleen voor dat zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Apeldoorn worden 3 flatgebouwen ontruimd door de politie, omdat daar waarschijnlijk een drugslab is ontdekt. In totaal gaat het om ongeveer 100 appartementen. Het mogelijke drugslab werd vannacht ontdekt. De landelijke faciliteit ontmantelen is nu ook in Apeldoorn. Zij komen in actie als chemische stoffen een gevaar vormen voor de omgeving. De politie kan nog niet zeggen of er explosiegevaar is. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. En 2 jaar geleden waren ze rond deze tijd al vol. Ja, het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas, zegt mijn economiecollega Ruben Eg.
4: Dat doel is berekend op basis van de strengste winter uit de afgelopen 30 jaar. Dus dan gaan we terug tot 1996. Ja, dan moet het toch wel echt heel erg koud worden. In 1997 hadden we de laatste Elfstedentocht. Dus je zou kunnen zeggen dat de kans op een tekort aan gas net zo groot is als de kans op een nieuwe Elfstedentocht.
3: Ja, het vullen van die gasvoorraad is de verantwoordelijkheid van de overheid en energiebedrijven. En na de grote natuurbrand bij Vinderij van eerder deze maand maken natuurbeheerders nog steeds de schade op. Door de brand is enorm veel natuur verloren gegaan, zegt deze boswachter.
5: We hebben heel veel bomen, niet alleen bij die nevelbestruwelen, maar ook bij de dennenbomen, die als het ware wortels zijn weggeschroeid. En als je het tegenaan zou doen, zouden die omvallen.
3: Doordat bomen kunnen omvallen, is het gebied nog steeds afgesloten. Ondanks alle zwart geblakerde natuur zijn er ook lichtpuntjes, want midden in het verbrande gebied is een kleine oase te vinden.
5: Ja, dit is ongelooflijk. We staan midden in het gebied, alles om ons heen is verbrand. En dan staat hier nog een jeneverbes en wat heide. Ja, ik vind het wel een plekje voor hoop en troost, zal ik zeggen. Dus dit doet mij wel goed. Je zit ook bessen aan, die kunnen zich weer natuurlijk gaan verspreiden.
3: En eind september, begin oktober, mogen wandelaars het natuurgebied bij Vinderij weer in. Gaan we naar het weer toe. Het is zonnig en op de meeste plekken droog vanmiddag. In het zuiden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Jay-Z en Rihanna zijn onderweg, maar is Distinct met Habiba.

0: Rewind. Met Quincy.
1: Rewind. Ciao tutti, buongiorno, een hele goede middag. Net 12 uur geweest, dus jij en ik zijn samen heerlijk de middag aan het opstarten deze woensdag. Er komen zoveel lekkere tunes jouw kant op. Ik durf het bijna niet eens uit te spreken. Nee. Alleen ik heb dus zometeen ook een mannengroep klaarstaan uit Nederland. En ik zocht een tune van hun. Die stond normaal gesproken op Spotify en ik kon hem niet meer vinden. Raakte ik best wel een beetje teleurgesteld over. Misschien ligt het aan mij of misschien is hij echt weg. Over wie het gaat, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor Ronnie Flex en Earside samen met Caribbean Girl.

Blessings valt bezig. Tijdens Rewind op Phonics. En dat is dus ook die mannelijke groep uit Nederland waar een tune van is verdwenen op Spotify, namelijk Buck. Ik wist het al, maar misschien weet jij het nog niet. Inderdaad, de tune is van Spotify af. Maar ik dacht, ah ja, die ga ik toch weer even een keer even weer in een andere playlist zetten. En het kon niet. Het kon niet. Dus je moet hem inderdaad via YouTube of iets beseffen. Ik hoop dat hij ooit toch nog wel weer een comeback kan maken. Want hij moet in sommige playlists terechtkomen, toch? Let me blow your mind. Eve, Gwen Stefani, die hoor je zo. Eerst.

week door midden breken. Je hebt nog 2,5 werkdag te gaan, dan staat het weekend weer voor de deur. En welke tune zorgt er nou voor dat jij extra energie krijgt? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Ik ben heel erg benieuwd waar jouw gedachten heen gaan, waarvan je zegt, Vinci, die heb ik wel echt nodig. Ja. Eenvoudiger dan dit kan ik het niet maken. Energie moeten we hebben. Energie. Je moet als een raket door je kantoorpand gaan vliegen zometeen. Dus laat mij weten welke tune jij daarvoor nodig hebt. Wie weet hoor je hem zometeen tijdens Kwart voor Quincy.

Tupac, Do For Love, tijdens Rewind op Phonix. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. Het is 12:15, dus tijd voor 12:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En er zijn echt bangers van tunes die zijn binnengekomen in de NPO-luisterapp. We beginnen met de eerste, Antofaan. Die zegt, ja, je hoort het eigenlijk.

0: microscoop kijken en heel hard aha roepen. Nou, met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: heerlijke line-up. Onze Imani, Lisa de Brown, Carmel David en ikzelf gaan een heerlijk setje draaien met mijn eigen saxofonist. Ga je melden zaterdag 29 augustus. More than Nordin.
1: TheorieToppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: NOS.nl of in de gratis NPO Luister app. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood via de vibes.
1: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Funix, yeah!
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Utrecht is iemand overleden aan de gevolgen van een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat is een virus dat paarden en vogels bij zich dragen. Maar muggen kunnen het besmette bloed opzuigen en vervolgens doorgeven aan mensen. De persoon uit Utrecht is overleden aan West-Nijl-koorts dat door dit virus wordt veroorzaakt. De kans om te overlijden aan het West-Nijl-virus is wel klein. 80% van de mensen krijgt geen klachten. En bij 19% van de mensen geeft het alleen griepachtige klachten. Vorige week meldde het RIVM al dat een bloeddonor besmet bleek met het West-Nijl-virus. Dat was voor het eerst in 6 jaar tijd dat het virus in Nederland bij mensen opdook. De Tweede Kamer werd steeds te laat geïnformeerd over besluiten in coronatijd. Dat heeft Fleur Agema gezegd tijdens het coronaverhoor. Zij zat tijdens de pandemie namens de PVV in de Tweede Kamer. En volgens haar was het soms zo dat er een debat was nadat er al nieuwe maatregelen waren aangekondigd. En ook kreeg de Kamer pas vlak van tevoren de onderbouwing ervan te zien, vertelt Agema.
1: Op een gegeven moment was dan op dinsdag was die persconferentie. Die persconferentie, daar werden de nieuwe maatregelen gepresenteerd. Maatregelen die op stukken zijn gebaseerd. Nou, die stukken die kwamen na 10 uur. Volgens mij was het standaard 11:45 dat ze binnenkwamen. Dus de tijd die we hadden voor de voorbereiding was nog veel korter.
0: En dus werd het voor Fleur Agema en haar collega-Kamerleden vaak nachtwerk om die stukken door te spitten. En ook zegt ze dat de Kamer geen ruimte kreeg om bij te sturen. En Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af en dat belandde in een vak met supporters van Cambuur.
2: Een enorm geknal nu. Vuurwerk in het vak van de Feyenoord-fans. En dat niet alleen, er wordt geschoten. Waarom nou toch weer?
0: 7 mensen raakten erbij gewond. De leiding van Feyenoord noemt het totaal onacceptabel dat dit gebeurd is. Gaan we het weer toe. Zonnig en op de meeste plekken droog. In het zuiden kan het vanmiddag wat bewolkter zijn. Het is 21 tot 26 graden. Yusuf.

Daar gewoon gezellig met je oom Pius. En ik neem je mee deze aankomende 3 uurtjes. Natuurlijk met de doopste en nieuwste tunes. Die we klaar hebben staan in de playlist. Ik zie zo meteen nog muziek voorbij komen van Dave en Tams. Wat altijd een goede combinatie is. Broederliefde, die hoor je ook zo meteen voorbij komen. En ook de dikste, ja, die staat op naam van onze goede vriend Langa. En hij heeft het daar over Bottega. Hè, vaak rappers doen dat, artiesten. Een bepaald merk kleding. Nou, ik opzoeken. Wat kost nou bijvoorbeeld een damestas van Bottega? Nou, die tassen zijn gewoon 3.000-4.000 euro. Wat is dit? Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. En het ergste van dit allemaal, het lijkt gewoon op een simpele strandtas die je bij de Kruidvat kan halen. Maar goed, ik bedoel, de dames, ja, jullie weten vast wel meer. Hè, jullie hebben meer verstand van fashion dan oom Pius. Maar ja, nee, ik zou het er niet 1, 2, 3 voor willen geven, nee, nee. Maar ondanks dat is de tune natuurlijk wel keihard. En zometeen ga ik je vertellen over mensen wie wel die tas kunnen betalen. Ja, ja, dat ga ik je straks vertellen. Na eerst.

0: 9, brown eyes.
1: Dave & Tams met Rain Dance. Ja, waar ook een rain dance wordt gedaan is in Den Haag. En dan vallen er bakken met geld naar beneden. Want er is namelijk een stukje in Den Haag bij de Hoefkade in de Schilderswijk. Dat is een stukje wat vroeger altijd gewoon een normale weg was. Waar je gewoon doorheen kon rijden. Niks aan de hand. Kon ik bijvoorbeeld mijn tante bezoeken daar in de Hoefkade en dat soort dingen. Maar nu hebben ze daar al een tijdje van die pollers gezet. Hè? Van die palen die vanuit de grond naar boven komen. Mogen alleen speciale dienstvoertuigen mogen daar naar binnen rijden, et cetera. Hebben ze dat uiteindelijk weggehaald? Hebben ze er nu een camera geplaatst? Nou, en je mag er dus niet zomaar doorheen komen. Tenzij je dus echt bestemmingsverkeer bent en je woont daar in die wijk. Bizar. In de afgelopen 2 maanden zijn er bijna 8000 bekeuringen uitgedeeld van €139... per stuk van mensen die dus niet weten dat je daar niet doorheen mag rijden. Die gewoon denken van ja, dit is gewoon een normale weg. Mijn navigatie stuurt me hier naartoe. Of ja, ik ga niet 20, 30 minuten omrijden om even een boodschapje te doen. En het is gewoon zo bizar. Ze hebben gewoon 1,1 miljoen binnengehaald in 2 maanden tijd. Laat staan, als ze dit gewoon het hele jaar doen, dan hebben ze gewoon 7 milli binnengehaald. Dat is toch crazy, man. 7 milli op een plek waarvan ik denk van, die 7 milli kunnen we aan heel veel andere dingen gaan besteden. Wat veel beter is dan dit. Maar zo zie je maar. Hè, dat, ja, zij zijn de enige wat ik net zei over die tune van Langa. Die Bottega kunnen kopen. Ja, Langa misschien zelf ook. Crazy, crazy. Maar het is best wel slick van de gemeente. Het is best wel slick. Net zoals deze tune van Victor New York.

Zometeen ook tijd voor de line check. Gaan we even een specifieke line van een tune. Gaan we even wat dieper op in. Na muziek van Christian D en Dior. Ook Fresh en KM. Die staan op je

tijd voor een linecheck. Ik heb een line gepakt uit een tune. Een van mijn favoriete tunes, kan ik wel zeggen. Maar ja, het is toch wel een tune waar ik... ik krijg altijd nostalgische gevoelens als ik deze tune hoor. En het gaat om deze line. Ja, man, use a window shopper looking at the jewelry store. En ja, you can buy shit. Of andere winkels en je kan gewoon niks kopen. Ja, ik kende dat gevoel vroeger zeker. Groeide op met niet heel veel geld. Maar ik was wel altijd een gamer. Ik hield van games spelen. Vanaf de Nintendo 64, PlayStation 1 en die dingen. Ben ik gewoon echt gaan gamen. GameCube. En altijd de dikste games die net uit waren. Die kosten toen in die tijd. En dat was best wel al duur, zeg maar. Tijd dat gulden net euro's werden. Kosten ze €60, €50. Ja, en ik kon me dat nooit veroorloven. Dus ik zat altijd gewoon naar te kijken aan de buitenkant. En je weet toch, mijn ouders konden ook niet betalen. Dus, maar ja, was een echte window shopper. Je zat gewoon zo te kijken, weet je. Dus dat gevoel is niet altijd fijn. Dus daarom koop ik nu alle games. Om te compenseren voor jeugdtrauma. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe dat bij jou zit. Wat is het duurste waar je ooit naar hebt gekeken in de winkel? Maar je kon het je gewoon niet veroorloven. Kan vroeger zijn, kan misschien ook nu zijn. Kan misschien wel in de Gucci store zijn. Of misschien wel, weet ik veel. Vroeger kon je misschien eens een zak chips veroorloven. Deel het gewoon met mij. In die NPO luisterapp kan je mij een berichtje sturen. Is helemaal gratis. Vooral mijn window shoppers. Wat is het duurste waar je ooit naar hebt gekeken in de winkel? Maar kon je je uiteindelijk niet veroorloven. Eten.

0: star.
1: Mic check, 1, 2.
2: Wait, is this thing on?
1: Mic check.
0: En de lijncheck van vandaag is als volgt. Campy, ja, dat ken ik zeker van vroeger, man. Vaak was ik in die game stores of in speelgoedwinkels en dan wilde ik allerlei dingen, maar duur, man. Moeder kon het niet betalen, dus je moest gewoon rustig zitten waar je zit. En nu ben ik dat een beetje aan het terughalen met jeugdtrauma's door het nu allemaal massaal te kopen. ik vroeg ook aan jou, wat is het duurste wat jij hebt gewindowshopt, waar jij naar hebt gekeken, waarvan je dacht van, damn, als ik dit kon halen. Nou, Delicio die zegt een volle tank benzine met de huidige prijzen. Ja, man, ey. Een volle tank benzine is een blessing, man. Dat is echt een blessing. Dianne, die gaat er nog hoger. Die zegt een dikke RS3. Ik hoor je. Een mooie Audi RS3. Met alle opties van binnen. Ja, moet je wel even voorsparen, ja. Robin, die zegt Skylanders. Mijn ouders die vonden dat ik er te veel had. Maar zag altijd betere poppetjes. Ja, ik ken die poppetjes ook van Skylanders. Allemaal van die gekke figuurtjes. Van die goblin-achtige figuurtjes. En inderdaad, je bent nooit uitgespaard. Dat is het hele probleem ervan, Robin. En A. Palestina die zegt, ja nu, via Klarna, is alles haalbaar, bro. Ja, gewoon alles op afbetaling nemen, nu maakt het gewoon niet meer uit. Ik hoor je, man. Nou, ik zou zeggen, tot die tijd kan je gewoon nog lekker Windows shoppen. En dan doen we dat ook nog eens samen met 50 Cent. Je hoort hem nu.

Is het tijd voor de Beat Blender? Maak je kans op een Phonics Goodie pakket. Ga ik 5 hits van 1 artiest proppen in een fragmentje. Jij moet raden over welke artiest ik het heb. Zometeen ook nog muziek van CJ en ook Road Teamie komt voorbij. Maar eerst tijd voor Jamani, Atje. Dit is Like to Dance.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: in sportvoeding.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste

iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Heerlijke line-up. Onze Imani, Lisa de Brown, Carmel David en ikzelf gaan een heerlijk setje draaien met mijn eigen saxofonist. Ga je melden zaterdag 29 augustus. More than Nordin.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix kanalen.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
4: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
5: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
4: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in die flat een drugslab, maar de politie wilde dat nog niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden daar in Apeldoorn. En een bewoner van die flat is opgepakt, zegt verslaggever Onno Beukers.
1: Vannacht werd de politie gewaarschuwd dat hier overlast was van vuurwerk. Zo rond 2:30. Toen is de politie hier naartoe gekomen. En toen ze bij die woning aankwamen, ja, toen vonden ze daar iets wat wel verdacht veel op een drugslab leek. Naast ook verboden vuurwerk wat werd aangetroffen.
0: Of er een kans is op een explosie in Apeldoorn kan de politie nog niet zeggen. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Het water steeg plotseling en heeft hele dorpen in het Himalaya-gebergte weggevaagd. Honderden toeristen worden nog vermist, onder wie ook één Nederlander. Er worden helikopters ingezet daar in Nepal voor reddingsacties, maar het water staat op veel plekken te hoog om te kunnen landen. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, dat zegt het RIVM. De patiënt liep het virus hierop in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. En op Schiphol leggen de beveiligers het werk vandaag weer af en toe neer. Ze zijn boos op de luchthaven en op de beveiligingsbedrijven waar ze voor werken, omdat ze het gevoel hebben dat hun klachten over de werkdruk niet serieus worden genomen. Deze beveiliger vertelt dat hij echt op zijn tandvlees loopt.
2: Op een gegeven moment ook een mail richting de planning moeten sturen van ik moet nu echt mijn rust krijgen. Ik krijg 8 dagen verlof over het hele jaar tot nu toe. Dat is wel erg weinig. Ze hebben het uiteindelijk wel geregeld, maar je moet er echt zo wat om smeken.
0: Ja, de beveiligers stoppen vandaag 5 keer een kwartier met bijvoorbeeld het checken van bagage op Schiphol. En ze hopen dat hun werkgever daardoor met oplossingen komt om de werkdruk te verlagen. Het weer, veel zon bij 23 tot 27 graden. Vanavond ook nog overal droog. Morgen begint eerst licht bewolkt. 'S Middags is er meer zon met kans op een enkel buitje. Het wordt dan max 30 graden.
3: Zometeen muziek van Russian, Rauw Alejandro en Wizkid. Maar eerst tijd voor Mensa, Serrano en Doughboy. En dit is Ben met Serrano.

0: te raden welke artiest ik dus ja, een tune van heb gepakt. Of eigenlijk 5 tunes van heb gepakt die in de blender heb gegooid. En ja, dan krijg je een heel aparte fragment eruit. Weet jij het antwoord? Stuur het me dan zo snel mogelijk door via de NPO Luisterapp. Want ik heb hier een Phonix Goodie pakket die ik jouw kant op wil sturen. Maar je moet wel de snelste zijn en je moet het goede antwoord hebben. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, we gaan de beatblender aanzetten. Welke tune, of welke artiest beter gezegd, hoor je hier?
1: Ik ben ballen, ik bom, dikkie bom, bom, bom, bom, bom. Denk aan je kids. Geen grens, geen grens. Je bent zo fanatiek, ik.
0: Ja, het zou niet moeilijk moeten zijn. Weet je het antwoord? Stuur het me door via de NPO Luisterapp. Degene die het snelst is met het goede antwoord krijgt van mij een Phonix Goodie pakket. Dus ja, hou die telefoon bij de hand en begin te typen.

zeg je eerlijk, ben in love met je. Yeah. Hoe je lacht, hoe je praat, man. Ik zeg je eerlijk, het is altijd dof met je. Haar los of in de staat, maakt niet uit hoe het zit, baby, is het toch netjes. Wat je ook draagt, kun het staat, maar mijn favoriet is toch dat ene.

0: dagen gezien, maar ik mis je sinds gisteren.
1: Joe, Abigail Johnson en La Rouche met Ik Mis Je.
2: Beat Blender.
1: Ja, Beat Blender, ik liet je net horen. Vijf hits.

Facebook en als ik kijk in de NPO Luisterapp, zijn sommige mensen wel echt zeker van hun zaak. Maar ze zijn niet, ze hebben het niet goed. Stefan, zij busy. Dat klopt niet. Ik zag nog iemand die Jozo doorstuurde. Ik zag ook nog iemand die, even kijken. Wat zag ik nog? Ik zag Shampoo met Busy. Ik zag Don, die zegt Busy, kappen met deze makkelijke dingen, Navy. Hij is toch niet zo makkelijk? Je moet beter luisteren, Don. Je bent erin getrapt. Ik ga je één tip geven. Water. Dat is het enige tip wat je van mij gaat krijgen. Dat is water. Dus als je het antwoord nog steeds niet weet, ja, en je wilt geen kans maken op die Funnix Goodie pakket, dan wordt het moeilijk, Navy. Ik zou zeggen, drop nu in de NPO Luisterapp het goede antwoord. Als je het weet, welke artiest hoorde je zojuist 5 hits in 1 track met de hint water? Ja, ja. Dan is die Funnix Goodie pakket voor jou. Als jij de eerste bent met ook het juiste antwoord. Toevallig, een tune die gaat over water. Smaakt naar water en het

blender gegooid. En ja, het was een iets lastigere dan die van gisteren met Shanna Paul. Heel veel mensen hadden berichtjes gestuurd in de NPO Luister app. En ook heel veel goede antwoorden. Waaronder bijvoorbeeld Manu had eerst fout, maar kwam later weer met een goed antwoord. Doreno kwam met een goed antwoord. Robin kwam met een goed antwoord. Kaan kwam met een goed antwoord. Felix en Lars die kwamen met goede antwoorden. Maar degene die als allereerste in die NPO Luisteren mij een bericht stuurde met het goede antwoord is niemand minder dan Dylan. Lekker man, Dylan. Shout-out naar jou. Die Funix Goodie pakket gaat jouw kant op komen. Je hebt vlugge vingers, hè, zo te zien, Dylan. Lekker man. Big shout-out naar Dylan. En we gaan het helemaal in orde maken. Die prijs komt zo snel mogelijk jouw kant op. En dan is het natuurlijk ook toepasselijk, aangezien het goede antwoord kraantje papi is. Hè? Antwoord is kraantje papi. Moeten we natuurlijk ook even een tune draaien van die man, toch? En, ik vind hem best wel ondergewaardeerd. Hij verdient veel meer credits. Dus shout-out naar kraantje papi. En dit is Lil Craney hier op Funix.

0: always last on the motherfucking track, you little hoe.
1: It's a fucking lifestyle, baby. Spaanse sangrias. Neem nog een sip van die.

0: exotisch van Fresh, Robbie en Lassa. Ja, over exotisch gesproken, de tune die ik zo ga draaien is ook een exotische tune, man. Want hoe dit tot stand is gekomen is wel crazy. Ik bedoel, ik denk dat er weinig artiesten zijn van Nederlands/Belgische bodem die kunnen zeggen dat ze een tune hebben gemaakt met Metre Gims, nu natuurlijk bekend als Gims. Dat ze een tune gewoon met die man hebben gemaakt. En dat heeft Distinct. In 2024 was het al zover. Toen werkten die twee samen. Later kwam deze tune ook op het album van Metre Gims. Dus alleen maar legendarische dingen, man. En ja, de Ferraris die je zag in die clips. Spijtig, hè? Niet voor niks. Die waren ook dik, man. Shout-out naar die Ferraris. En shout-out naar die tune, man. Je gaat er nu van genieten. Dit is Gims en Distinct met Spijtig.
1: Maximum.

0: stuurt op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Maar je moet wel zijn video's
0: sturen die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij

jaren.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: met een heerlijke line-up. Onze de Imani, Lisa de Brown, Carmel David en ikzelf gaan een heerlijk setje draaien met mijn eigen saxofonist. Ga je melden zaterdag 29 augustus. More than Nordin.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.

0: voeding. Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Nepal op contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden nu honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. En ook zijn er zeker 22 doden. Mogelijk is er ook een Nederlander vermist. Correspondent Davy Boerema heeft de beelden bekeken waarop te zien is hoe de overstroming begint.
1: Vrijwel vanuit het niets komt er een muur van water aan die ja echt alles op zijn pad lijkt te verwoesten. Mensen proberen weg te rennen, maar die zijn eigenlijk gewoon kansloos. Gebouwen langs de rivier worden meegesleept, bruggen zijn vernietigd, waterkrachtcentrales, hele infrastructuur is weggeslagen. En er zijn dus bijna 400 vermisten gemeld.
0: Ja, reddingsacties in het rampgebied in Nepal gaan nu wel moeilijk, omdat het water op veel plekken nog te hoog staat om helikopters te laten landen. Bij een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een zus en haar 4 kinderen. Daarna stak de man van 44 het huis in brand en hij heeft ook zichzelf doodgeschoten. Volgens een ander familielid leefde die man als kluizenaar en was hij net door zijn ouders uit huis gezet. Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt het terecht dat Feyenoord geen fans meeneemt naar de komende 2 uitwedstrijden. Afgelopen weekend gooiden Feyenoord-supporters tijdens een uitwedstrijd tegen Cambuur met vuurwerk, waardoor 7 mensen gewond raakten. Bruls zei gisteren dat er sowieso geen Feyenoord-supporters meer welkom zijn bij de wedstrijd tegen NEC in Nijmegen, zolang er niemand is opgepakt voor het vuurwerkgeweld. En het overlijden van Dolly Parton komt ook hard aan bij haar Nederlandse fans. Hart van Nederland ging langs bij Country Wilma, die wat liedjes van de Queen of Country heeft gecoverd. Nou, Wilma vond het prachtig.
2: Het gezicht, de uitstraling naar de mensen toe. Lief zijn voor goede doelen. Beeldschoon. Mijn god, die taaien. Ja, lieve Dolly, nog 1 keer een kleine ovade naar jou. Jolien, Jolien, Jolien, Jolien.
0: Ja, Dolly Parton overleed gisteren, ze was 80 jaar. Het weer, veel zon bij 23 tot 27 graden. Vanavond blijft het ook nog overal droog. Morgen eerst licht bewolkt, 's middags meer zon met kans op een enkel buitje. Het wordt dan maximaal 30 graden.
3: Met zometeen muziek van Jack Harlow, Lovin' on Me, is het eerst tijd voor Henky, TNKM. Dit is de R&B Show.

al bezig is met muziek, dan is dat Jack Harlow. Ja, die man begon al vroeg met zijn carrière. Begon met low-budget camera. En ging toen clipshoots doen voor artiesten, voor zichzelf. Begon cd's te verkopen vanuit zijn rugtas op de middelbare school. Kortom, deze man was sinds jongs af aan al een hosselaar. Dus logisch dat hij ook zo ver is gekomen als dat hij is gekomen. En shout-out naar de playlist, man. Want de tunes die ik klaar voor je heb staan zijn niet normaal. Shakira, Burna Boy, Die Die. Maar eerst, tijd voor die dikste.

kent ze niet, Andrew en Tristan Tate. Die staan online bekend om snelle auto's, dure horloges en leven een leven eigenlijk vol met luxe. Ze zitten nu op dit moment vast in de Verenigde Staten en proberen op borgtocht vrij te komen. Maar ja, hun advocaten die kwamen wel met iets opvallends. Die gaven namelijk aan dat dit allemaal niet de werkelijkheid is wat ze laten zien op social media. En dat de broers dus zich bewust rijker voordeden op social media voor de views, voor de aandacht en om dus uiteindelijk geld te kunnen gaan genereren. En ja, zo zie je maar, hè. Dat spreekwoord, fake it till you make it, dat is toch wel een spreekwoord wat echt bestaat. Je moet gewoon doen alsof je superrijk bent en dan word je het op een gegeven moment ook gewoon. Want ik denk ook wel dat die gasten zeker ook wel wat geld hebben, want anders kan je die dingen niet doen. Je kan niet alles doen alleen maar voor het oog, want ja, je ziet dure auto's, je ziet villa's, maar misschien is het ook allemaal niet nep. Ik weet het niet, het zou zomaar kunnen. Maar voorlopig zitten de broers nog vast en moeten ze hopen op de advocaten dat ze supergoed werk gaan leveren. We gaan het zien. Ja, het is moeilijk. Social media live, het is nooit eigenlijk goed. Eigenlijk net zoals die volgende tune van Catneuf en Dior, en die is wel goed. Het is nooit goed.

bepalen wat we gaan draaien in deze playlist. Nou, ik ga zo meteen jou de stoel geven van de DJ en dan mag jij erop zitten en jij mag kiezen welke tune wij gaan draaien. Is het een Nederlandstalige tune? Is het een Engelstalige tune? Internationaal, Spaans, Arabisch, Turks? Mij maakt het niet uit. Zolang het maar een harde tune is. Dat is het allerbelangrijkste. Zolang die maar hard is. Drop het in de NPO Luisterapp. Stuur mij een berichtje. Want ik zie alles binnenkomen wat daar eigenlijk binnenkomt in die app. Dus doe het vooral. En wie weet hoor je zometeen jouw favoriete tune terug. Na muziek van...

feestje. Als ik zo kijk naar die NPO luister app, ik zie alleen maar tunes die binnenkomen van mensen die gewoon, ja, gewoon even los willen gaan, weet je? En ja, ik zag toch wel een paar berichten binnenkomen van Mikey onder andere en van Giuliano en van Mills. Die wilde heel graag 50 Cent in de club horen. Nou, dan ga

Al het moois komt een einde en zo ook weer deze show. Ik zou zeggen, niet getreurd. Zometeen nog de middagshow met Noordin en Wef, waar je weer lekker van kan gaan genieten. Je weet, dope topics worden daar besproken. Gezelligheid, dus blijf vooral luisteren. En morgen zijn we er gewoon weer tussen 1 en 4 om voor je te knallen. Heerlijke tunes die voorbij komen, waaronder deze.

0: afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op.

0: FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: met een heerlijke line-up. Onze Imani, Lisa de Brown, Carmel David en ikzelf gaan een heerlijk setje draaien met mijn eigen saxofonist. Ga je melden, zaterdag 29 augustus. More than Nordin.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Van 3FM tot Phonics en van True Crime tot Fictie. Met de NPO-luister-app hoor je alle NPO-radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is nog steeds heel veel onduidelijkheid en onrust in Nepal. Het dodental staat daar nu op 95 en honderden anderen worden nog steeds vermist. Eerder vanmiddag werd het gebied bij de grens met Tibet getroffen door een plotselinge mega-overstroming. Op beelden is te zien hoe mensen wegrennen als ze het water op hen zien afkomen. En vervolgens zijn alleen nog maar modderstromen te zien. Onze correspondent Davy Boerema vertelt dat de hulpverlening nog altijd lastig op gang komt.
1: Er is gewoon heel weinig mogelijk omdat het gebied slecht bereikbaar is. Of zelfs helemaal niet bereikbaar. Want reddingshelikopters zijn naar het gebied toegegaan, naar het rampgebied. Wilden daarheen om mensen te gaan redden, maar konden nergens landen. En moesten dus weer terugkeren. De premier van Nepal heeft gezegd dat ze er alles aan doen om het gebied te bereiken. Maar dat is nu, in de eerste uren van de ramp, heel moeilijk.
0: In 5 jaar tijd zijn bij de Nederlandse rechter minstens 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Een mega voetbaltransfer dan. De Marokkaanse voetballer Bouadi gaat naar Manchester City voor 100 miljoen euro. Hij speelde bij Lille en was een van de opvallendste talenten op het WK deze zomer. Hij tekent in Manchester voor 5 jaar. En in het Leidse houtkwartier stikt het al tientallen jaren lang van de kippen. Ja, ze horen echt bij die wijk, maar sommige buurtbewoners zijn niet blij met het vroege gekukeleku van de hanen. Ja, de gemeente Leiden wil ze nu ook echt weg hebben, omdat er veel ongedierte op afkomt. Maar deze Leidenaren zien dat niet zitten en blijven die kippen gewoon voeren.
2: Yep. Dit is uiteraard niet verstandig, maar het is heel moeilijk om het niet te doen.
3: Wat vind jij van de kippen?
2: Heel lekker. Op mijn bord.
4: Ik woon hier al meer dan 30 jaar. En altijd zijn die kippen er geweest. We hebben ze al 100 jaar, dus laat ze gewoon, weet je. En het is altijd erg leuk als ze jonkies hebben.
2: Het is natuurlijk ook wel heel gezellig.
0: Ja, de gemeente probeert die kippen nu te vangen en brengt ze dan vervolgens naar de kinderboerderij toe. Maar iedere keer worden er weer nieuwe kippen gedumpt in die wijk in Leiden. Het weer vanavond overal droog. Morgen begint wat grijs, maar 's middags komt de zon er vaker door. Is er wel kans op een enkel buitje tussendoor. Het wordt dan maximaal 30 graden.
5: Jodo en Filet door je speakers hierna. Oh, Broederliefde en Lil Kleine. Your

0: Yeah. Even Gingerbee's dad, on like the day after my birthday party, I went round and he made some jokes to me, like, "You're too old for my son." And like, yeah, "You're too old for my son. If I was him, I'd never be with you." Joking, obviously, yeah, because I know he's joking. But like, I don't know what it is about these jokes. I just don't like them. And obviously, he's joking and his family's kind of like, let him get away with these jokes. He's used to it.
1: Wat doe je als je schoonouders kut zijn?
2: Noordin en Web.
3: Funnix.
1: Ja, ik kwam dit tegen over twee zussen, Anna en Mandy uit de UK. En die vertellen dus gewoon van, ja, ik ben een keer de hele tijd zat die grappen te maken. En die zei van, ja, doe niet zo moeilijk over mijn familie. Dat is een beetje waar het op neerkomt.
4: Terwijl die familie eigenlijk de hele tijd kut tegen haar doet. Ja, ik vind dat best wel heftig. Ik vind echt wel dat als je partner aangeeft van, hey, ik voel me niet zo prettig bij je familie, dat je daar gehoor aan moet geven. Maar dat zegt wel heel veel over je partner.
1: Maar wat kan je eraan doen?
4: Nee, kijk, ik heb zoiets van, als mijn partner de hele tijd voor zijn familie kiest en niet voor mij, dat is voor mij echt al een hele grote red flag.
1: Maar je wil wel dat je partner een familieman is.
4: Ja, maar niet op die manier.
1: Nee, oké, nee,
4: als
1: grappig.
4: Als ik een briefje met je heb, dat de hele familie het moet weten en dat jij dan ook kut tegen mij gaat doen. Ja, blijf dan maar lekker met die familie. Vind jij van niet?
1: Nou, heb je ooit kutte schoonouders gehad?
4: Zeker
1: ja,
4: weten.
1: Jawel, vertel.
4: Ja,
1: vertel,
4: zeker weten.
1: Vertel,
4: tuurlijk, vertel. Dat ze me niet mochten, dat ik me helemaal moest bewijzen. Toen dacht ik, ja, tiefte op. Ik ga me niet de hele tijd beter voordoen dan dat ik ben. Je kan me letterlijk op Google zoeken. Zoek het maar uit.
1: En dan wat krijg je dan op Google?
4: Ja, ellende denk ik. Dus ik ben nu gewoon vanaf dag 1 ben ik eerlijk wie ik ben, wat ik heb gedaan. Want je gaat het toch wel vinden op het internet. Maar ik heb wel zoiets van, ik ga me gewoon niet beter voordoen. Dit is wie ik ben. Als mijn partner mij heeft geaccepteerd, dan moet zijn familie mij ook accepteren. Doen ze dat niet? Ja, wat meer moet ik doen?
1: Ja, sorry hoor. Nee.
4: Hey, laten we jou niet even op Google
1: gaan zoeken. Nee, maar
4: gaan
1: als je ons nu googelt.
4: Wat?
1: Mag ik hem voorlezen?
4: Nee, het is sowieso iets kuts. Daar ging het helemaal niet om. Maar het zou voor mij wel misschien een reden zijn om het te verbreken. En voor jou?
1: Ja, ik doe alles voor die pussy.
4: Jij gaat je gewoon lekker beter voordoen.
1: Lekker. Ik scop de familie gewoon hoor, maakt mij niet uit.
4: Ja, ik
1: oh nee, het gaat om als die andere schoonouders kut zijn. Daar gaat het om. Wat doe je als je kutschoonouders hebt? Als ze gewoon echt vervelend zijn, wat doe je dan? Ja, ik denk dat ik dan... ik denk dat ik lekker ga zitten stoken.
4: Ja?
1: Ja, ik ga een beetje... Mag je me niet, omdat je me niet mag, en ga je constant kut zitten doen, dan ga ik ook gewoon kut zitten doen.
4: Oh, wat irritant zeg.
1: En ik weet uiteindelijk dat er maar één echte daddy is.
4: Godverdamme.
1: Dus ik weet wel voor welke daddy ze dan gaat kiezen. Vaders.
4: Het wordt alleen maar erger, jongens.
1: Ah, wat was de vraag?
4: Wat doe je als je kutschoonouders hebt? Laat het even weten in NPO Luister.

0: En wat doe je als je schoonouders kut zijn?
1: Noordin en Wef.
2: Funny.
0: We vragen het aan de ervaringsdeskundige DJ Wef.
3: Ja, het is wel grappig nu je het zegt. Kijk, ik heb één echt geweldige schoonmoeder gehad. En ik denk nog steeds aan haar. Oh. Van, ik mis haar zo erg, omdat zij zo geweldig was. Dus ik vind het ook echt erg dat er gewoon schoonouders zijn die denken van... Nee, ik mag jou niet, dus ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jij zo snel mogelijk weggaat.
0: Maar ik ben de laatste jaren eigenlijk altijd wel oké met mijn schoonouders. Ik heb met de vorige schoonmoeder, de moeder van Shen, de oma van de kids, heb ik ook gewoon echt wel, vind ik, een bijzondere goede band mee. Daar zou ik...
3: Maar ligt het dan ook niet aan de persoon?
0: Jawel.
3: Toch?
0: Jawel, 100%.
3: Als het een hele fijne persoon is in de omgang, dan is het ook gewoon makkelijker. Maar wij vragen eigenlijk aan jou, wat zou jij doen? A-Palestina die zegt, minder contact, minder bezoek, niet tevreden, dan stuur hem mij terug en bedankt voor het fijne dienst.
0: Oh. Diallo zegt, goedemiddag Noordin en Wef. Ja, dan zorg ik gewoon dat ik ze niet vaak zie. Dat is de beste oplossing soms. Of het gewoon uitmaakt met je partner van linksom of rechtsom. Er zijn momenten dat je ze tegenkomt.
3: Botje die zegt, dan doe je je best om ze te winnen. Zo moeilijk is het toch niet? Mensen beseffen niet hoe belangrijk ouders zijn totdat ze niet meer hebben. Ja, ik vind dat ook even... Luister, ik ga niet voor ouders leven. Met alle respect. En al helemaal maar, niet je anders voordoen
0: niet
3: dan
0: met,
3: dat je bent.
0: Met alle respect.
3: Ja, maar het is van, ja, je ouders, ja, ik snap het. Maar moet je dan je hele leven lang je anders gaan voordoen dan dat je bent?
0: Nee, maar ik ben ook volwassen en mijn ouders zijn ook volwassen. Dus ik wil nu gewoon graag als een volwassene behandeld worden of zo.
3: Ja.
0: En ik kan jou ook als een volwassene behandelen.
3: Ja, dus dan hoef je toch niet de hele tijd maar gewoon te pleasen. Nee. Want het zal dan nooit goed zijn.
0: Nee.
3: Conclusie is dus eigenlijk de schoonfamilie minder zien. Maar dat lijkt me ook zo kut. Dat je dan al die feesten
0: nee,
3: dus awkward...
0: Kut.
3: Oh. Ja, ik denk toch wel echt dat je partner gewoon zich wat harder moet maken. Delicio zegt ook, mijn moeder is soms een vervelende schoonmoeder tegen mijn verloofde. Maar uit liefde voor mij accepteert ze de nukken van mijn moeder.
0: Ik denk ook dat moeders zeg maar niet begrijpen van... Of vriendinnen begrijpen niet dat voor de moeder is hun zoon toch
3: ja,
0: nog geholpen.
3: Ja.
0: Dat snap ik, weet je. Ik denk
3: ja,
0: ook,
3: het is lastig.
0: Ja.
3: Dus toch even iets meer geven dan, hè?
0: Ja, iets meer aandacht aan je schoonmoeder geven.

0: examen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen waarin jouw hulp ontzettend belangrijk is. En ik heb jouw hulp vandaag nodig, want Wef heeft mij gisteren gewoon verslagen in het middagtentamen.
0: Kan het niet geloven, nog steeds niet. Het voelt zo bijzonder. Wel, ja, echt heerlijk. Ik ben opeens ook gewoon beter. Dus ja, jij hebt iemand nodig.
3: Ja, reageer even Team Noordin in de NPO Luister-app als jij mij wil gaan versterken. En ik heb echt, echt, echt je hulp nodig. Want ik wil er vandaag weer vol tegenaan gaan. Het is gewoon een kennisquiz. 5 algemene vragen die echt overal over kunnen gaan. Dus Team Noordin, NPO Luister-app. Thanks.
4: New music. New music. New old buddies.
5: 14 featuring Elf, Topperig en Sancho. Ben binnen.
6: Your city, your sound.

0: Hoeveel nullen heeft 100 miljoen?
1: Noordin.
0: Noordin.
2: 1, 2,
3: 12.
0: Nee, man. Wef.
1: 4, 3,
2: 2,
0: 1. 8! Is goed, maar was wel heel veel tijd. Maar het is goed. Het is goed.
2: Het is goed.
3: Oké.
2: Huh? Heb je een tentamen?
4: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
4: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen en verdorie, die wef.
2: Niet normaal, hè? Wat ga ik lekker zeggen. Rashid, hoor je dat?
6: Ja, toch, lekker bezig.
2: Het is denk ik jouw energie of zo, man. Ik denk we zijn echt een soort dreamteam.
6: Nee, we gaan het gewoon flikken toch, weekwinnen.
2: Je hoort het, hè, Noordin.
1: Je bent wel op motion. Je wil er wel echt in ieder geval voor gaan. Dat siertje. En dat is zeker knap met als je ziet met welke Telstar-team jij het elke keer moet gaan doen. Dus dat is extra knap. Taibo, laat je horen, team Noordin.
7: Yes, we zijn.

0: Einde.
1: Ja, we hebben toch gewoon nog steeds vertrouwen erin, bro?
0: Ja, zeker.
1: Ja, toch, het middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. We hebben alle 2 iemand in ons team. We hebben onze quizmaster Ray. Als hij een, de vraag hoeft hij niet volledig af te maken. Wef en ik mogen hem onderbreken, maar dan hoeft hij het niet af te maken, zoals ik net ook al zei.
2: Lekker, je wordt een beetje nerveus, hè?
1: Dat ik in herhaling val. Hebben we het fout, gaan we naar onze hulplijnen. Hebben die het fout, dan is het andere team aan de beurt.
0: Ja.
1: Ja, ik ben nog een beetje flabbergevast.
3: Het middagtentamen.
1: Oké, daar gaan we. Ik ben onpartijdig, maar Wef, zet hem op, hè. Dolly Parton is overleden. Uit welk land kwam Dolly?
2: Wef.
1: Noorden.
4: Amerika.
1: Ja, Amerika. Goeie antwoord. Vraag 3. SFB kennen we natuurlijk hier allemaal. Maar waar staat de afkorting?
4: Noorden.
1: Noorden.
4: Strictly Family Business.
1: Yes, man. Welke Nederlandse stad geeft de bijnaam Mokum?
4: Noorden.
1: Noorden. Amsterdam. Amsterdam is goed.
2: Kutzooi.
1: Ja, man.
4: Een heel leuk feitje over. Ik zat ooit bij Shownieuws en toen hadden ze... Ja, typisch Mokum. Mokum is Mokum. En ik zat daar van, jongens, wat is Mokum? En toen keek ze echt naar mij van, bruh.
1: Ja, dummy. Ja,
4: Damsko.
2: Ik zat bij Shownieuws en ik ben BN'er en ik weet alles beter.
1: Heb je nog een vraag?
4: Ik heb er nog eigenlijk nog eentje. Wef, kom op, doe nog steeds even mee, ja?
1: Doe nog steeds mee, Wef.
4: Nog steeds mee, Wef.
1: Komt ie aan, hoor. Oh, op welke dag in april vieren we de verjaardag van de koning?
4: Noordin.
1: Het is Noordin.
4: 24 april?
1: Nee, man. Wef, misschien heb je deze.
2: 28 april.
1: Dan moet, wie was het?
2: Rashid,
1: weet jij het?
0: 17 grappen volgens mij.
1: Ja toch?

0: kennen we natuurlijk hier allemaal. Maar waar staat de afkorting?
1: Norden.
0: Norden.
1: Strictly Family Business.
0: Yes, man. Welke Nederlandse stad geeft de bijnaam Mokum?
1: Norden.
0: Norden.
1: Amsterdam.
0: Amsterdam is goed.
2: Sorry,
1: ja man, een heel leuk feitje over. Ik zat ooit bij Shownieuws en toen hadden ze, ja, typisch Mokum, Mokum is Mokum. En ik zat daar van, jongens, wat is Mokum? En toen keek ze echt naar mij van, bruh.
0: Ja, dummy. Ja,
1: Damsko.
2: Ik zat bij Shownieuws en ik ben BN'er en ik weet alles beter.
1: Heb je nog een vraag?
0: Ik heb er nog eigenlijk nog eentje. Wef, kom op, doe nog steeds even mee, ja?
1: Doe nog steeds mee, Wef.
2: Ik heb zenuwen.
0: Komt ie aan, hoor. Oh, op welke dag in april vieren we de verjaardag van de koning?
1: Norden.
0: Norden. Het is Norden.
1: 24 april?
0: Nee, man. Wef, misschien heb je deze.
2: 28 april.
0: Dan moet... wie was
2: het? Rashid.
0: Rashid, weet jij het?
3: 17 april, volgens mij.
0: Ja, toch? Hey.

0: Campuslied vandaag.
1: Hoppa! Wie
2: was
1: het?
2: Die was wel even. Hoe weten we niet wanneer, wanneer de koning
1: is? Wanneer de
2: koning
1: jarig is. Wij moeten ook altijd draaien op die dag. We zijn altijd
2: ja,
1: vrij.
2: Ja, insane.
1: Insane. Weet je wat insane is?

je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
6: Honor the craving.
7: Domino's.
8: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
9: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
10: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Nepal is de ravage enorm na een gigantische overstroming dicht bij de grens met Tibet. Zeker 95 mensen overleefden de natuurramp niet en honderden anderen worden nog steeds vermist, onder wie ook veel toeristen. Hoe de grote golf de bewoners en toeristen in het gebied opeens kon overvallen is nog altijd niet helemaal duidelijk, vertelt onze correspondent Davy Boerema.
1: Er zijn nu 2 theorieën over. Het zou een gletsjermeer kunnen zijn dat onverwacht doorgebroken is. Maar wetenschappers zowel uit Nepal als China zeggen dat er eerder op de dag een aardbeving was in Tibet. 4.4 was die aardbeving en dat heeft voor een lawine gezorgd. Die lawine heeft een rivier afgesloten, maar door de kracht van het water is die natuurlijke dam die ontstaan is ook weer doorgebroken. Dus dat zou verklaren wat je ziet op die beelden, dat het eerst zo rustig was en dan opeens zo'n stortvloed aan water komt.
0: Het toerismebureau van Nepal zei eerder dat er ook een Nederlander wordt vermist, maar het is nog niet duidelijk of het ook daadwerkelijk zo is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt het nog niet te kunnen bevestigen. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt.
2: De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 hoogbejaarde mannen. Die mannen die woonden in het woonzorgcentrum en daar was de verdachte werkzaam.
0: Ja, de verpleegkundige van 26 werd afgelopen zondagochtend opgepakt na de niet-natuurlijke dood van een bewoner van het zorgcentrum. En in Lelystad kunnen kerstverse ouders sinds kort terecht in de thuiskamer. Ja, het is een plek waar ze even tot rust kunnen komen vlak na de geboorte van hun kindje. Ze kunnen daar dag en nacht professionele hulp krijgen.
3: Daar bieden wij dan de zorg voor. De 4 dagen kraamzorg die ze normaal dus thuis horen te ontvangen. Maar hier is 24 uur zorg. Dus ze krijgen ook in de nacht de hulp die ze nodig hebben met borstvoeding of flesvoeding. Zodat ze er niet alleen voor staan.
0: En het komt van pas bij ouders die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, maar voor wie naar huis gaan nog wel te vroeg. Kerstfeestse moeder Genelva is daar blij mee.
4: Ik ben binnen 2,5 uur bevallen. En na 2 uurtjes mocht het alweer naar huis. Waardoor ik zelf ook nog niet bij was gekomen van alles wat gebeurd was. En als je hier bent, heb je niets om je af te leiden. En dan kan je ook echt rusten. Echt op jezelf letten, op je kindje. En dat vond ik echt wel fijn.
0: Het weer, vanavond blijft het overal droog. Morgen een mix van zon en bewolking. Later vanuit het zuiden kans op regen en ook onweer. Het wordt een drukkende dag bij 25 tot 30 graden.
5: En een van ons twee die heeft weer wat lijps gedaan. Wat dat is, hoor je zo.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Een van ons twee heeft de namen weer door elkaar gehaald en heeft echt wel een grappig verhaal om mij te vertellen. Maar bij wie hoort nou dit verhaal?
2: De producer Ray die heeft een verhaal van een van ons twee eruit gepikt en jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. En hij gaat ons allebei één vraag stellen om erachter te komen. Dus Ray, wat is het verhaal van vandaag?
1: Het verhaal van vandaag is, ik dacht dat Bonneke, Yvonne heette. Noordin, hoe kom je, hoe weet je de naam van je ex collega gewoon niet. Dus vrouw waarmee je een show hebt gedaan.
3: Meer dan mijn ex-collega.
1: Ja, daarom.
3: Echt wel
1: daarom juist, ja.
3: Ik dacht,
1: je bestie.
3: Ik ken haar gewoon een beetje van Insta. En ik dacht van, nou, die heet toch niet echt Vonneke?
1: Wef, hoe kom je bij Yvonne?
2: Ik heb geen idee. Ik dacht dat Vonneke gewoon een bijnaam was.
1: Oké. Okay. Vonneke, Yvonne.
3: Ik denk als Vonneke dit hoort, dat ben ik heel benieuwd wat ze er überhaupt van vindt. Dat een van ons twee...
2: Ja, ik denk ook dat ze dat niet heel dat ze leuk echt, gaat vinden.
3: Dat ze er met zo'n typische Vonneke opmerking lekker door de telefoon kan boren. Maar gelukkig, de kans dat ze luistert is niet zo groot. Ja, dat zou toch wel heel typisch zijn als ze precies nu luistert.
2: Ja, dat ze denken, hé, wacht even. Ja. Lopen ze mijn naam nou verkeerd uit, hoe heet dat te zeggen? Ik dacht dat Vonneke Yvonne heette. Hoe dit het? Laat het even weten in NPO Luister.
3: Bij wie hoort dit verhaal? Bij mij of bij Wef? En drop ook even waarom je denkt wie.

0: Ronde heten.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
3: Bilo die zegt Wef is Nonsha, die vergeet dat sowieso. En Aisha die zegt Noordin, 100%, die naam Yvonne die zat gewoon in zijn hoofd.
0: Oh, Yvonne. Yvonne.
3: Het kan wel een Hollandse banger zijn, ja.
0: Aisha die zegt Noordin. Oh nee, dat had jou gezegd. Amir die zegt Noordin H. Die dacht dat Vonneke gewoon de Funnix-versie was van Yvonne.
3: Ik ben heel erg benieuwd wat zij hiervan zou vinden.
0: Ja, ik ben
3: ook... gewoon even opbellen.
0: Nog beter. We hebben Yvonne of Vonneke aan de lijn.
4: Wie de fuck van jullie dacht dat ik Yvonne heette?
0: Als je zelf denkt, Fon, wie, aan wie denk je dan?
4: Ja, Wef.
0: Ja?
4: Ja, jij was mijn fan, dus jij weet hoe het heet.
0: Ik heb al spijt dat we jou weer zijn. Ik heb al weer spijt dat jij hier in die uitzending zit. Nou, we gaan erachter.
4: Zonneke, mag mijn liedje alsjeblieft in je playlist?
0: Oké, dit bespreken we zo meteen. Dit is heel vies hoe je mij... Fuck, wat een kut mij blijven toch ook, hè, Vonneke? Nou, we gaan eerst hier naartoe.
1: Who did it?
2: Het was Wef.
3: Ja, sorry. Echt, het spijt me. Vorige week, ik weet niet waarom, maar ik weet ook niet hoe het gesprek ging. Maar ik zei tegen een collega van... Vonneke heet toch eigenlijk Yvonne?
4: Oh my god.
3: En iedereen keek me van, wat de fuck zeg jij? Zeg, huh? Heet ze echt Vonneke? Maar echt, kijk, sorry dat ik dit zeg. Maar ergens in mijn hoofd bleef gewoon hangen dat jouw stiefvader white was. Dus ik weet niet, om die reden dacht ik...
4: Nu maak je het nog raarder.
3: Nee, maar daarom dacht ik van, Yvonne kan wel kloppen, zeg maar. Het is niet een rare naam of zo, maar... Kijk, ik probeer
4: mijn stiefvader is niet mijn vader, hè?
3: Nee, dat weet ik. Het is je stiefvader. Maar ik weet niet waarom het daardoor meer klopt of zo.
0: Ja, maar dat heeft toch niet met die naam te maken?
3: Ik weet niet meer van.
0: Dat heeft toch niet met die naam te maken?
3: Ja, dat weet ik ook niet. In mijn hoofd klopte dat even op dat moment.
0: Jongens. Het is maar één ding wat we nu kunnen doen natuurlijk. Op dit knopje drukken.
4: Ja, de saxophone is getting louder and louder.
3: Maar, wat erg.
0: Ja, je heet dus Vonneke.
3: Vonneke.
0: Heet je nou Bonneke?
4: Ja, dat is mijn achternaam.
3: Je wist haar achternaam niet.
0: Ik weet wel hoe ze echt heet, maar dat ga ik hier niet zeggen. Maar jij hebt er net wel een beetje vies gedaan hier over dat ik ging smeken als een of andere fanboy bij jou. Jij werkte gewoon bij Funnix al en we hadden elkaar al een paar keer gezien en ik heb er heel erg over nagedacht toen.
4: Maar je was wel mijn fan.
0: Toen ik een nieuw liedje had van, kan jij het misschien in je playlist zetten? En toen jij dacht toch echt van, wat komt deze motherfucker doen, want ik mag hem helemaal niet.
3: Oh.
4: Ja, je vroeg het echt letterlijk 3 keer op een dag. Dus niet dat je het even vroeg, maar goed. De waarheid zal in het midden blijven.
0: Hoezo? We zijn er nu toch? Jij vond mij toch arrogant in het begin?
4: Ja, ik vond jou niet leuk. Ik vond jou echt irritant.
0: Ja.
3: Nou. Vind je hem nog steeds irritant?
4: Het is minder geworden.
0: Het is minder geworden.
3: Nou,
0: daar doen we het mee. Vond het was wel weer even goed je te spreken hier.
4: Ja, ik mis het wel hoor.
0: Actieve, doei.

0: En afgelopen weken hebben wij een muzikale reis met elkaar gemaakt.
1: Noordin
2: en Wes van Nix
0: gaan Holland samen met jou. Met jou, jou, jou. Met jou, jou, jou. Ja, en waarom doen we dat? Ja, de Hollandse bangers zijn gewoon helemaal aan het overnemen. Blowless was het in raak. Major Lazer die zon zien zakken in de zee,
3: ja,
0: aan het draaien
3: crazy.
0: Was. Iedereen ging los. En ik heb jou gevraagd, ik wil graag een Hollandse tune maken. Waar moet die over gaan? En wat is dan mijn artiestennaam?
3: Nou, die artiestennaam, daar kijk ik het meest naar uit.
0: Ja, Jerry Jetpack.
3: Ja, love it. Ja, waarom? Je moet natuurlijk uitleggen waarom Jerry.
0: Ja, Jerry is mijn tweede naam en Jetpack.
3: Ja, Jetpack, dat had iemand gewoon verzonnen,
0: nee,
3: voor
0: ja,
3: de Phoenix Band.
0: Dat had de luisteraar bedacht. En wat dus ook heel belangrijk was, is het thema. En dat is onsportief gedrag op Mambo. En ik zal je wat vertellen. Zometeen.
3: Wat?
0: Ja.
3: Gaan we het horen met tekst en al?
0: Een stukje.
3: Oh, wat
0: ik
3: leuk.
0: Ik heb gekeken voor een stukje van de tune.
3: Oh, heel leuk.
0: Die ik kan laten horen. Die wij dus echt samen hebben gemaakt. En ik moet jou, als je zit te luisteren, echt bedanken. Jij bent hier onderdeel van geweest. Jij hebt ons deze input gegeven. En deze is echt voor ons een Hollandse banger. Maar dat een beetje van niks. Hola, hola.

0: Hermanos, even een updateje.
1: Nee, gaan... Jerry Jetpack moet wel even zijn eigen hebben.
0: Ja, inderdaad.
2: Noordin
3: en Web.
0: En dit vind ik echt een heel erg spannend moment, want ik wil weten of ik op de goede weg bezig ben. En jij bepaalt dit dus volledig. Ik ben vorige week met jouw input de studio ingegaan om een Hollandse banger te maken, maar à la Phonix. Ik heb input van je gekregen. Mijn artiestennaam wordt Jerry Jetpack en samen gaan we heel Nederland met jou overnemen. Ding is, het thema was onsportief op Mambo.
1: Ja.
0: En ik wil dus weten, jongens, is dit de vibe die we op moeten? En als je zit te luisteren in de auto, op de bank, op de fiets, ik weet niet waar vanaf je daan dit hoort, maar ik heb echt je input nodig of we dit moeten gaan doorzetten of niet. En dan houden we ook gewoon een hele release party hier in de studio.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja?
1: Dat zou echt geweldig zijn.
0: Oké. Ik vind het heel spannend.
1: Dit. Ik ook.
0: Dit is dus Jerry Jetpack. Jerry Batspak. Nee. Jerry Jetpack, onsportief op Mambo. De
1: eerste demo.
0: De eerste demo. Want

0: best een Hollands instrument. Ik weet niet waarom.
1: Komt goed. Oké, jij zegt nog qua feedback een beetje een Hollands...
0: Ik wil even iets meer Hollands in.
1: Iets meer Hollands instrumentje.
0: Het was maar een... ik vind het wel heerlijk, hoor.
1: Ja. Ja, ik ben dus ook heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het even weten in de NPO Luister-app of we deze verder af moeten maken of we goed bezig zijn. Of dat je ook iets anders wil horen, zoals Bev.

0: Ik mis een Hollands instrument. Ik weet niet waarom.
1: Komt goed. Oké, jij zegt nog bij feedback een beetje een Hollands...
0: Ik wil even iets meer Hollands
1: in. Iets meer Hollands instrumentje.
0: Het was maar een... ik vind het wel heerlijk, hoor.
1: Ja. Ja, ik ben dus ook heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het even weten in de NPO Luister-app of we deze verder af moeten maken of we goed bezig zijn. Of dat je ook iets anders wil horen, zoals Bev.

0: Mix.
1: En ik vraag eigenlijk aan jou, ben ik goed bezig? Wat moet er veranderen? Wat wil je anders hebben? En Nigel zegt het volgende.
2: Hey Noordin. Ja joh, de web is helemaal gelijk man. Je mist nog een draaioog op de achtergrond. En wat dacht je van de tekst? Ja, wij zijn ons sportief op Mambo. En als je stout bent, dan gaan we naar Campo.
1: Oeh.
2: Ja, wij zijn ons sportief op Mambo.
1: Oeh.
2: Oh, als je gaat tijgeren, net als Rambo.
1: Want Mita prefera bij Campo. If you know, okay. You know. Ja, Campo is een. Kan je hele lekkere soep halen op Curaçao.com, maar ze zijn nu failliet. Ze hebben niet genoeg soep verkocht, denk ik. Joey die zegt, Noordin, snel uitbrengen, lekkere tunepick.
0: Dani zegt, haha, Jerry Jetpack, die naam alleen al is een hit. Ik zou deze op een foute party meteen meezingen.
1: Ja, en Soufiane zegt ook, hey, heb je trouwens dat van Numidia, die Habibi gehoord? Habiba,
0: ja, die
1: gehoord.
0: Is ook goed hoor.
1: Ja, zeker, met John.
0: Sanne die zegt, de Hollandse sound met Curaçao er doorheen. Ik snap de visie, dit kan zomer een zomerknaller worden.
1: Nou, jongens, Jerry
0: Jetpack. Je bent goed onderweg, ja, maar dan mist er een paar dingetjes.
1: Ja, dan gaat Jerry Jetpack gaan het toevoegen voor jullie. Komt
0: ja.
1: En we hebben nog een luisteraar aan de lijn. Goedemiddag.
3: Hallo.
1: Hey, wat vind jij ervan?
3: Ja, ik vind hem wel leuk. Hij pakt wel lekker. Alleen, ik ben het wel met Wef eens. Ik mis wat. Het is gewoon niet helemaal compleet.
0: Ja, want wat mis je dan precies?
1: Wat missen we dan?
3: Ja, dat weet ik niet zeker, joh. Misschien wat die gozer net zei, die orgel of een accordeon of zo op de achtergrond.
1: Een accordeon. Dus, zo, even zoiets wat een lekker sfeertje brengt erin.
3: Precies dat, ja.
1: Ik ga gewoon een accordeon toevoegen met jouw input, Ben.
3: Doe je best.
1: Dank je wel voor het laten weten.
3: Oké. Okay.
1: Denk je dat we hiermee de Holland gaan overnemen, Nederland gaan overnemen?
3: Je kan in ieder geval wel een flinke deuk erin slaan.
1: Ja, precies, Ben! Dat is het! Hoppa!

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/Startmonster. Dromen is goed, starten is beter.

0: Met een heerlijke line-up. Onze Imani, Lisa de Brown, Carmel David en ikzelf gaan een heerlijk setje draaien met mijn eigen saxofonist. Ga je melden zaterdag 29 augustus. More than Nordin.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter. Spier

0: op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij de onverwachte overstroming in Nepal van vanmiddag zijn tenminste 95 doden gevallen. Naar honderden anderen die door de modderstroom zijn meegesleurd, wordt nog steeds gezocht. Inmiddels is er ook een heel klein beetje goed nieuws, vertelt correspondent Davy Boerema.
1: Nou, tientallen zijn nu gered door de Nepalese politie en het leger is ook actief. Er zijn wat helikopters het gebied ingekomen, privé en van het leger. Dus daar is nu een begin aan gemaakt, maar er zijn nog heel veel mensen vermist.
0: Het Rode Kruis zegt dat de komende dagen cruciaal zijn voor de hulpverlening.
2: Wat er wordt verwacht is dat de impact van de ramp de komende dagen nog meer duidelijk wordt. Hopelijk zakt het water wat verder. En worden ook die afgesloten gebieden beter bereikbaar. Want dat is nu heel erg zorgelijk. Er zijn hele dorpen, er zijn mensen afgesloten van hulp ook. En hopelijk kunnen we hen als Rode Kruis zo snel mogelijk bereiken.
0: Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niet zeggen of er ook Nederlanders vermist zijn na die overstroming in Nepal. Het moederbedrijf Meta van Facebook en Instagram heeft geschikt met 29 Amerikaanse staten. Die klaagden het bedrijf aan omdat de apps super verslavend zijn voor kinderen. Meta heeft afgesproken dat het zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen uit gaat geven en ook de platformen gaat aanpassen. Op wat voor manier is nog niet bekend. De UEFA wil de boycotplannen tegen de FIFA intrekken, meldt persbureau Reuters. Na het WK-aandelenplan van FIFA-voorzitter Infantino wil de Europese voetbalbond niet meer meedoen aan FIFA-toernooien. Ja, nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de UEFA volgens Reuters af van een boycot. En prins Harry en zijn gezin zijn weer terug in Groot-Brittannië. De BBC zegt dat ze met een privétoestel uit Californië naar Birmingham zijn gevlogen. 6 jaar geleden legde Harry zijn koninklijke taken neer en vertrok hij samen met zijn vrouw Meghan en zijn zoon naar Amerika toe. Waar ze nu gaan wonen is nog niet bekendgemaakt. Wel hopen deze Britten dat het gezin door de pers met rust zal worden gelaten.
3: I just want them a happy life and I'm really over it. I just can't bear it. It makes me actually feel sick. The bullying. Yeah, so I want them to come back and I want everyone to just leave them alone and just do nice things. I mean, anyone can do what they want, can't they? 2026.
0: Heb ik het weer voor je. Vanavond blijft het overal droog. Morgen een mix van zon en wolken. Later vanuit het zuiden wel kans op een klap onweer. Het wordt ook best drukkend, 25 tot 30 graden maximaal.
4: Iron Star, hoor je zo met de door je speakers. En is het toch wel boeiend om naar te

0: en Wes.
1: En ben jij ooit naar het theater geweest, Wes?
0: Ja, ik ben een keer met school geweest.
1: Precies.
0: Jij ook?
1: Je moet je gewoon denken aan schooluitje. Je moet er naartoe. Maar ik heb dus één reden voor iedereen die luistert, voor jou en voor mij, om wel een keer naar het theater te gaan.
0: Oh, waarom?
1: Die reden gaat zich nu aankondigen.
2: Yo, it's your boy Jula Wagwan.
1: Da Jula in the building!
2: What's up?
1: Bro, yes. Alleen als ik jouw hoofd al zie, moet ik gewoon een klein beetje lachen.
2: Kijk, daarom moet je al komen.
1: Word ik al gewoon een beetje gelukkiger.
2: Begrijp je?
1: Maar ik heb wel wat dingen nodig, bro. Wij kennen elkaar al een tijdje. Uh-huh. Wij zijn samen zelfs een keer op zomertour geweest.
2: Crazy.
1: Jij maakte muziek. We hebben de gekste ervaringen samen meegemaakt.
2: Klopt.
1: En ik ben sowieso super trots op hoe je alles doet. Ben ik echt serieus. Super gaande. Daar ben je onderdeel van. Dat gaat echt altijd al viraal met die boys. Yes. Met jou erbij, QC, Nessim. Het is gewoon een super combo.
2: Mm-hmm.
1: Waarom? Wat ga je in het theater doen? En ik zeg eerlijk, bro, zeg maar, hoezo? Wat mis ik daar?
2: Kijk, weet je wat het is? Online, TikTok, Instagram hebben wij maar een minuut of een paar minuten om te entertainen, toch? In het theater krijg je gewoon anderhalf uur, een uur en een kwartier de tijd om een verhaal helemaal op te bouwen, diepte, verschillende scènes en uiteindelijk wordt het verhaal één. Dus je krijgt gewoon eigenlijk alles in één. Muziek, comedy, diepgang. Wat wil je nog meer, bro?
0: Ik vraag me alleen af, als ik aan het theater denk, dan denk ik aan oude mensen. En zeg maar, jullie sketches. Ik weet niet waarom. Ik denk dat vooral jonge mensen daar hard op gaan. Dus hoe gaan jonge mensen opeens naar theater, denk je dan?
2: Ja, door zeg maar wat jongere comedians in het theater te zetten. Bijvoorbeeld toen met Supergaande hadden we ook een theatertour. En elk theater was gewoon echt in shock met hoe jong het publiek was.
0: Oh.
2: Dus er waren gewoon heel veel mensen die voor het eerst naar het theater gingen. En dachten, oh, dit gaan we vaak doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook wel eens naar theater geweest. Waar ik dan zat en dacht van, duurt wel lang, man.
0: Ja,
2: nee, joh, hebben we ook nog pauze?
1: Zo'n ADHD die wij alle drie hebben. Dan heb je echt
2: Ja, je moet die spanning hoog kunnen houden, toch? En ik had ook daar, toen ik daar zat, van, en er is nog pauze, dus er is pauze en we moeten terugkomen.
1: Maar bij jou is dat dus niet. Die spanning is de hele tijd daar. Hoe doe je dat dan?
2: Ik denk door het verhaal die ik heb en het publiek die mij het energie geeft. Want ik speel nu ook vaker in comedyclubs en zo.
0: Oh, wat
2: speel ik. Ja. En daar speel ik dan bijvoorbeeld.
1: Echt doodeng.
2: Ja.
0: Stand-up is dat toch?
2: Ja.
1: Is echt heel leuk. Aanspreekt en dan daar een grapje mee maakt of zo.
2: Ja, is echt heel leuk. Ik krijg er echt heel veel energie van, man.
0: Wat hard, joh.
1: Heel bijzonder, man.
0: En dan heb je nu een theatertour.
2: Ja, ik heb nu een theatertour. Die begint op 15 oktober.
0: Waar gaat het dan over?
2: Het gaat eigenlijk over mijn jeugd. Op het AZC tot nu.
0: Oké.
2: En mijn jeugd is geweest op een AZC, maar het is geen sad story. Want daar hou ik niet van.
0: Oké.
2: Snap je? Dus eigenlijk
1: wat
2: wil ik gewoon.
1: Wat zijn dan dingen waar moeten we aan denken?
2: Aan wat je moet denken?
1: Ja.
2: Oeh, kijk, er zijn best wel, denk ik, voor mijn gevoel herkenbare situaties, maar in een andere landschap. Want heel veel mensen hebben gewoon geen beeld bij hoe een AZC eruit ziet van binnen. Snap je?
1: En dat ga ik. Hoe ziet het eruit?
2: Ja, als ik dat ga vertellen, dan weet je het al.
1: Ja, maar je weet toch, ik moet toch een beetje proberen eruit te slepen bij jou.
2: Je moet komen.
0: Je gaat een soort van leuke kant zien van het AZC.
2: Het is niet per se leuk, het is gewoon mijn lens.
0: Ervaren.
2: Het is gewoon hoe ik het heb ervaren. Ja. Ik denk dat het voor mijn ouders natuurlijk heel anders is. Daar krijg je dat ook een klein stukje van mee. Maar gewoon vooral voor mij.
1: Ik vind het wel echt een leuke insteek.
0: Ik ook. Ik vind het echt mooi dat jij het positiever ervan hebt ingezien.
2: Nou, dat ding is gewoon, toen ik al wist. Ten eerste, ik ben begonnen met sketches maken omdat ik ooit theater wou doen. Stand-up comedy.
1: Oh.
2: Want ik keek naar Kevin Hart. Ik keek naar Kevin Hart. En toen ik die show van hem zag, dacht ik, oh, ik weet wat ik wil doen met mijn leven. Ik wil niet hangen op pleintje de hele dag. Ik wil mensen laten lachen. En toen was er een vriend van mij. Ik moet hem die shout-out geven. Sabri, vriend van mij. Hij zegt, broer, niffel, maak video's, man. Ik zeg, bro, nee, waarom zou ik video's maken? Bro, maak video's. Ik zeg, ja, toch, is goed. Ik had geen telefoon, wel iPad. Op iPad heb je ook camera.
0: Ach, ik was toch? Met iPad.
2: Mooi, ja, met echt, iPad. Wow, met iPad.
1: Verhaal. Dit is een mooi verhaal, dit.
2: Ja, dus eigenlijk gaan we gewoon vanuit vroeger naar nu. En hoop ik dat ik mensen ook kan inspireren en een beetje laten lachen. Want dat heeft Kevin Hart ook voor mij gedaan.
1: Nou, mij heb je er echt mee getouched. En zit je te luisteren en denk je, hey, ik moet hier gewoon bij zijn. Ik wil dit echt niet missen. Check dan tajula.nl. En natuurlijk gewoon jouw Instagram. Tajula.
2: Yes, tajula.com. Tajula.com.
1: Tajula.com.
2: Yes, sir.
0: We gaan internationaal.
1: Bro, ik ben er sowieso bij. En ik weet zeker mensen die luisteren, die kunnen. Dit is echt wel iets unieks. It's a

0: los te gaan. Hey, gaat goed hè, sheriff?
1: Hé, hey broer, papi heeft een slippertje gemaakt,
0: papi heeft
1: man.
0: Een slippertje gemaakt. Dat Jula is hier. En ik zeg net, het is Jula.nl voor die tickets. En jij zegt, .com, we gaan internationaal.
1: Ja, nee, nee.
0: Eerst Nederland, dan Amerika.
1: Ja, ik tweak. The next one is gonna be in English, man.
0: Dus Jula.nl voor tickets voor de theatershow van Jula.
1: Yes.
0: Weet je het zeker?
1: 100%.

0: Wilde weetjes.
1: En krijg je meer vitamine D van je anuszonne? Dat is iets wat we deze week gaan onderzoeken in Web's Wilde Weetje.
2: Ik zie Youssef binnenlopen. Youssef, ja, kom even uit de brand helpen. Jij doet de show hierna, maar ik zie jou gewoon echt teleurgesteld zijn in dit, hè?
3: Ja, ik verwacht, zeg maar... als ik op straat loop, zeggen mensen tegen mij wel eens... Ja, als ik naar Phonix luister, dan hebben ze het over anussen en poep.
1: Nee, maar dat, luister, we lopen hier gewoon de wetenschap een stukje beter te maken.
3: Ah ja,
1: hoor.
3: Zo camoufleren jullie het dus.
1: Ja, want het kan zomaar zijn dat je meer vitamine D kan krijgen en beter op een natuurlijke manier. Ja,
2: dat lijkt toch ook wel iets voor jou, Youssef? Lekker zo naakt zonder met je holletje in de lucht.
1: Nou, ik weet niet of dat iets voor Youssef is.
3: Wie weet doe ik dat dan?
2: Ja. Nou, zie jij er zo fit en gezond uit. Dat is het.
1: Ja, ik wil net zeggen, want als we naar jou gaan kijken, Noordin.
2: Ja, laten we mijn vitamine D maar even checken. Dan komen we zo meteen erachter.
1: Ja, wij gaan even een vingerprik doen bij Noordin en dan zijn vitamine D meten. En dan laat ik je zo weten of zijn vitamine D optimaal is of niet.
2: Maar hoe groot is die naald? Even kijken.
1: Het is een kleine naald, joh. Of normaal is het onder.
4: This is... We the best music! Another one. Yeah. Another one.

0: Je kan vitamine D krijgen via je anus.
1: Wilde weetjes.
0: Je gaat het nooit geloven, maar dit zou zomaar waar kunnen zijn. Ik heb een artikel gelezen op het internet dat je via de zon, of althans via je anus, vitamine D kan krijgen. En Noorden had zoiets van, waarom gaan we dit doen? Je vergist je hoeveel mensen er zijn in Nederland met een vitamine D tekort. En Noorden geloofde niet dat hij dat had. Nou heb ik een test gehaald. Met een vingerprik, waarbij we konden meten wat zijn vitamine D gehalte was. En je gaat er echt van schrikken. Noorden heeft onvoldoende vitamine D in zijn bloed.
2: Ik vond het wel een beetje confronterend. Ja, want waar is vitamine D goed voor?
0: Nou, ten eerste voor je humeur. Dat heb je echt wel nodig, want je bent zo chagrijnig als ik weet niet wat. En gewoon voor je botten, voor je gezondheid, voor alles. Hallo, je leeft in Nederland. Tuurlijk moet je vitamine D slikken. Dat is iets wat je niet doet, maar geen zorgen. Morgen mag jij met je anus richting de zon toe gaan, want je probeert het echt te ontlopen. En dan gaan we opnieuw je vitamine D meten.
2: Echt onvoldoende, hè, nu?
0: Je hebt dus echt gradaties. Je hebt iets van 5 en Noorden had dus echt 1. Je gaat bijna dood, zeg maar.
2: Gelukkig hebben we de wetenschap. Je gaat bijna dood, want je weet maar geen...
0: Ja, nou, Noorden... Nou, ik vind, je hebt alles gedaan om het te ontlopen. Nou heb je een zware vitamine D tekort zelfs. Dus mocht je geen vitamine D krijgen via je anus, moet je echt naar de huisarts. Maar jij gaat morgen, ochtend, met je billen bloot naar de zon toe.
2: Ik denk dat ik een gat in mijn onderbroek knip aan de achterkant.

0: of althans via je anus, vitamine D kan krijgen. En Noorden had zoiets van, waarom gaan we dit doen? Je vergist je hoeveel mensen er zijn in Nederland met een vitamine D tekort. En Noorden geloofde niet dat hij dat had. Nou heb ik een test gehaald. Met een vingerprik, waarbij we konden meten wat zijn vitamine D gehalte was. En je gaat er echt van schrikken. Noorden heeft onvoldoende vitamine D in zijn bloed.
1: Ik vond het wel een beetje confronterend. Ja, want waar is vitamine D goed voor?
0: Nou, ten eerste voor je humeur. Dat heb je echt wel nodig, want je bent zo chagrijnig als ik weet niet wat. En gewoon voor je botten, voor je gezondheid, voor alles. Hallo, je leeft in Nederland. Tuurlijk moet je vitamine D slikken. Het is iets wat je niet doet, maar geen zorgen. Morgen mag jij met je anus richting de zon toe gaan, want je probeert het echt te ontlopen. En dan gaan we opnieuw je vitamine D meten.
1: Echt onvoldoende, hè, nu?
0: Je hebt dus echt gradaties. Je hebt iets van 5 en Noorden had dus echt 1. Je gaat bijna dood, zeg maar.
1: Gelukkig hebben we de wetenschap. Je gaat bijna dood, want je weet maar geen...
0: Ja, nou, Noorden... Nou, ik vind, je hebt alles gedaan om het te ontlopen. Nou heb je een zware vitamine D tekort zelfs. Dus mocht je geen vitamine D krijgen via je anus, moet je echt naar de huisarts. Maar jij gaat morgen, ochtend, met je billen bloot naar de zon toe.
1: Ik denk dat ik een gat in mijn onderbroek knip aan de achterkant. En lekker naar de studio kom. En dan jullie meenemen.
0: Nee,
1: in
0: je moet
1: geval.
0: Het al gedaan hebben, want we gaan morgen met een dermoloog praten. En die gaat ons het verlossend antwoord geven. Jij bent gewoon een proefkonijn.
1: Waar verwachten jullie precies dat ik dit kan doen zonder aangehouden te worden? Waar doe je zoiets?
0: Daar heb ik nog niet over nagedacht.
1: Ik woon niet meer in Villa Kakelbond. Zoals je mijn emotionele posters hebt gezien op Instagram.
0: Je hebt toch een heel mooi terrasje die gedeeld is met...
1: Ik heb nu een soort appartementje waar ik woon. Ja, en daar wonen ook allemaal andere mensen.
0: Ja, ik zou gewoon een briefje van, kan je even...
1: Ik ga mijn anus zonnen, jongens. Maar nee, maar even serieus. Ik wil best in mijn anus gaan zonnen, maar waar dan?
0: Ja, dat moet je gewoon... Ja, weet
1: kan
0: ik
1: ook niet op strand of Scheveningen, want dan...
0: Ik vind echt dat je dit even zelf moet gaan uitzoeken. Ik heb al zoveel voor je gedaan.
1: Ik wil ook geen Onua 2.0 worden dadelijk op internet.
0: Luister, dankzij mij weet je nu dat je vitamine D tekort hebt.
1: Ja, daar ben ik wel dankbaar
0: voor. De rest leg je bij jezelf meer neer. Morgen wil ik hebben gehoord...
1: Ik ga zo eten bij mijn moeder, dan vraag ik wel of ik even op balkon kan liggen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken

0: je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Spier op.

0: in sportvoeding.
1: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
4: Hey, Funnyx. Hey.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
1: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
0: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond en welkom aan Da Blak met zometeen muziek van Broederliefde, Stilo. Eerst tijd voor Stormzy, Odile. Dit is 24 Hours.

0: met Joes.
1: Een hele goede avond en welkom weer on the block. We gaan hier gezellig met elkaar chillen. Voor de aankomende 3 uurtjes zit ik er weer helemaal klaar voor. Om jou uiteraard te gaan voorzien van de doopste tunes die ik klaar heb staan. Maar ook eventjes iets anders. Want ik zag net dat Vanix hierover heeft gepost. @VanixFM, als je ons nog niet volgt op de Instagram kan je het terugvinden. En dan gaat het over dat steeds meer mensen zich willen aansluiten bij de Chinese cultuur. En dat wordt dan China Maxing genoemd. En heeft ook een beetje te maken met de verbanning van TikTok in de VS. Op een gegeven moment gingen veel mensen naar de Chinese app Red Note toe, waardoor ze steeds meer in aanraking kwamen ook met de Chinese cultuur. En dat heeft me toch wel een beetje aan het denken gezet. Want ja, ik had vroeger ook wel, ik keek vroeger veel Bruce Lee films, Jackie Chan films. Dus ik zag altijd die mooie architectuur van China, waarvan ik dacht van, ik moet sowieso ooit een keer in mijn leven daar naartoe gaan. En toen ging ik nog verder nadenken. En toen dacht ik bij mezelf van, stel je voor ik was Chinees. Stel je voor, je krijgt 1 keer de kans in je leven om te mogen switchen van afkomst. Welke afkomst zou je dan pakken? Ik zeg je heel eerlijk, ik zou kiezen voor een Zweedse Viking afkomst, man. Ja man, Haaland stijl gewoon. Je weet, die Vikingen waren aan vroeger, man. Geen grap, als een Viking kwam, was het over en uit. En ik zou graag dan die Viking-genen willen hebben. Als ik 1 keer zou mogen switchen dan van afkomst, zou ik denk ik een Zweed worden. Nou, jij mag het ook met me delen. Doe dat vooral via die NPO-luisterapp. Kost je helemaal niks, is helemaal gratis. Download hem, stuur mij een bericht. Ik zie al die berichten binnenkomen in de NPO-luisterapp. En ik ben heel erg benieuwd welke afkomsten allemaal voorbij gaan komen.

Naked. Je bent nog steeds on the block te vinden met je own PU's. En ik had het net over China maxing. Dat is nu echt een ding. Steeds meer mensen die beginnen zich verbonden te voelen met de Chinese cultuur. Beginnen meer interesse erin te tonen. En ja, beginnen eigenlijk zich een beetje aan te sluiten. En toen ging ik nadenken, dacht ik bij mezelf van, stel je voor, je zou één keer zo'n switch krijgen in je leven, dat je gewoon één keer van afkomst zou mogen switchen. Wat zou je dan worden? Nou, ik zou een Zweed worden. Ik vroeg het ook aan jou en de berichten die stroomden binnen in de NPO-luisterapp. Daniel die zegt, mokro, de. Ja man, ik... Hey. Je weet zelf, die mokro flavor is hier, dus ik kan je vertellen, het is een goede afkomst om te hebben. Veer die zegt, ik met vikinggenen zoveel honderden jaren zou wel switchen met die oude Indianen te leven met de natuur en de cultuur. Ja, dat zou ook wat zijn, ja. Als je gewoon daar, als Indiaan, je gaat jagen, je wordt wakker, je gaat eerst wat je gaat doen, is je gaat jagen voor vlees. Daarna ga je wat planten verzamelen. En die rook je dan vervolgens op bij het kampvuur. Heerlijk man. Iemand die zegt Italiaans puur vanwege de levensstijl. Goed eten, familie dichtbij. En niet alles hoeft zo gehaast. Ja, dat heb ik gemerkt. Ik ben nu een paar keer ook zelf naar Italië geweest. En dan zie je gewoon dat die Italianen die zijn altijd van... rustig. Prego. Miriam die zegt Marokkaans omdat ik die sterke familiebanden en gastvrijheid echt mooi vind. Iedereen voelt zich meteen welkom. Jaden die gaf aan dat hij Braziliaans zou willen zijn vanwege de relaxte mentaliteit. De muziek en de mensen daar leven ook veel meer buiten. Ja, klopt. Ik zou ook Braziliaans willen zijn puur ook vanwege die voetbalskills, man. Je weet toch, als je Braziliaan bent, dan je bent met een bal geboren, bij wijze van. Dus ik vind het wel mooi om te zien dat heel veel mensen openstaan om te switchen een keertje van nationaliteit, van afkomst. En ja, dat zou crazy zijn. Ook nu zo nadenk, ik zou ook wel een Japanner willen zijn. Gewoon dan zou ik leven in Tokio. Hey, heerlijk man. Ik vind die Japanse stem, zeg maar, die Japanse taal vind ik ook gewoon... Klinkt ook serieuzer. Nani? Hontoni? Yamirok, Soyaro. Genoeg Japans voor vandaag. Mike Towers, Lala hier op Phonics.

Ik heb het nog nooit zo mooi gehoord. Die is hoos uitgesproken met zoveel klank en emotie. Ik vind het prachtig, man. Frenna Priceless, Freak in the Weekend. En de scholen die zijn inmiddels grotendeels begonnen. Voor mij in Den Haag gaan ze volgende week dan weer officieel beginnen. Wekker gaat weer vroeg af. Je moet weer naar de les. Zomervakantie voelt nu al veel te lang geleden. Maar er is vast één nummer wat jou meteen terugbrengt naar je schooltijd. Toen ik daarover ging nadenken, kwam meteen ook één tune bij mij naar voren.

even in die tijdmachine stappen, man. Van Dio en Sef. Dat was met you, man. Ik kan me nog herinneren dat ik met school voor het allereerst naar Amsterdam ging. Toen gingen we naar een museum. Rijksmuseum, denk ik dan. Welk museum anders? En ja, toen hadden we het nummer op in de bus de hele tijd. En het gekste was, we kwamen ook Sef tegen toen in Amsterdam. Dus hij stond op een gegeven moment rende met de gazellefiets ergens te pinnen bij de ING. En ja, wij kwamen hem gewoon tegen, man. Dat is toch wel een herinnering wat je nooit gaat vergeten van school. Maar goed,

stuur jouw banger door. En wie weet hoor je hem zometeen. Na muziek ook van Dimpy, die komt straks voorbij met Down. En ook Joey Duet Ville, Rihanna. Eerst Henkie T en KM. Dit is die R&B shit.

0: Lassa, ICSB, Bart of zo met Aura Check. En ja, je mocht jouw favoriete jeugdtune doorsturen. Niet zomaar jouw jeugdtune, jouw schooltijdtune. Ik liet je net al die van mij horen. Dat was natuurlijk Dio, Sef, Tijdmachine. Maar de NPO-luisterapp die stond helemaal tot jouw beschikking. En ik kreeg een spraakmemo binnen van onze goede vriend Moenies.
1: Weet je wat mijn banger was toen die tijd naar school ging? Van Ethan. Smack that, tere tere, smack that, tere tere. Die was een banger.
0: Hé, hey, dat is een banger, Moenies. Dat is en blijft een banger, man. We gaan hem draaien, man. Ik heb hem voor je klaarstaan.

Mensen uit Amsterdam, be on the lookout, want binnenkort komt er iets nieuws aan die kant. Meer daarover hoor je straks na muziek van Eerst Size Eerst Equals. En wees een beetje blij, man. Be happy, je hoort hem nu.

Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.

0: Een heerlijke line-up. Onze Imani, Lisa de Brown, Karma David en ikzelf gaan een heerlijk setje draaien met mijn eigen saxofonist. Ga je melden zaterdag 29 augustus. More than Nordin.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Your city, your sound.
5: Phonics!
6: Hey, zit in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
5: Phonics Afro.
6: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luister-app.
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi. We bespreken...

0: itscomplicated@phoenix.nl.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beter.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
1: Hi, Georgie. Aren't you gonna say hello?
2: Oh,
1: come on,
2: Michael. Don't you want a balloon?
0: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconcierge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, zometeen gaan we het hebben over een nieuw event in Amsterdam. Na muziek van Iron Star, eerst Broederliefde, dit is Maak Me Niet Heet.

0: met Rush hier op Phonix. The Block. Ja, en Amsterdam krijgt er een nieuw evenement bij. De Amsterdamse Zomerbarbecue. Een dag waar Surinaamse en Amsterdamse cultuur samenkomen met eten, muziek, workshops, verhalen en genoeg andere activiteiten. Ja, de eerste editie is zaterdag 29 augustus. En initiatiefnemer Ihsan Aladdin hangt aan de telefoon. Ihsan, goeie avond.
1: Goeie avond.
0: Ja, wat was voor jou de reden om juist nu de Amsterdamse Zomerbarbecue te organiseren?
1: Ja, ik ben net 3 jaar weer terug in Amsterdam. Het is mijn stad. En het komt voort uit allereerst mijn liefde voor de stad. Amsterdam is de melting pot. En ik wil dat graag echt weer zichtbaar maken, juist deze tijd.
0: Ja, ook richting het einde van de zomer. Voelt ook misschien wel als een mooie afsluiter van de zomer.
1: Ja, precies. Dat is ook de bedoeling voor alle gezinnen ook die terug zijn. En iedereen op vakantie.
0: Ja. Wat gaan mensen zaterdag allemaal meemaken tijdens de eerste editie?
1: Allereerst een prachtige opening van onze host, Jeanette Shedda, actrice, comedian en iemand uit de politiek ook. En er komt ook een show, een lezing van Glenn Durga van Durga's Dialoog. Morgan Knibbe is er, een regisseur die een Gouden Kalf heeft gewonnen.
0: Wauw.
1: En nog veel meer.
0: Ja, en waarom heb je ervoor gekozen om naast eten ook ruimte te maken voor muziek, verhalen, workshops, activiteiten?
1: Ja, dat is wat Amsterdam maakt. Dat is hoe ik ben opgegroeid in de stad. Met heel veel cultuur, goede vibes, goede mensen, met allerlei roots. Dus ik wil dat echt zichtbaar maken. En ik realiseerde me tijdens het bedenken en organiseren dat het eigenlijk wel ontbreekt. Op deze manier. Dus ook echt met lezingen. Die ook decoloniaal zijn, antiracistisch. Maar dan wel voor iedereen. Dus wel toegankelijk en ook gratis juist.
0: Ja, ja, en is dit vooral bedoeld voor de mensen uit de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap? Of kan echt iedereen hier iets vinden?
1: Ja, het is voor iedereen. Het is voor iedereen.
0: Ja, dus het maakt niet uit wat voor afkomst. Je kan gewoon daar naartoe gaan en genieten van alles en nog wat.
1: Zeker, zeker. Ja, dat is zeker zo. Alleen omdat ik zelf die roots heb. Ik ben wel gemengd, maar ja, ik ben grotendeels Surinaams-Hindoestaans. Dan ligt wel de nadruk daarop. Ja.
0: Ja, ja, ja, zeker. En wat hoop je dat mensen na zo'n dag hebben gevoeld of meegenomen?
1: Dat ze dichter tot elkaar zijn gekomen en tot de stad. Tot, ja, wat Amsterdam zo mooi maakt, maar ook wat Nederland zo mooi maakt. Juist die mix, dat het altijd ook een migratieland is geweest. Dat wil ik weer terugbrengen en vasthouden eigenlijk. En dat het ook alleen maar groeit en echt een deel wordt van het evenementenland in Amsterdam en Nederland ook.
0: Mooi man, gewoon echt verbindend eigenlijk. Zoveel mogelijk mensen bij elkaar brengen en gewoon er een leuke tijd van maken.
1: Zeker man.
0: Keihard, keihard. Nou, zaterdag 29 augustus is dus de Amsterdamse Zomerbarbecue. Je kan er gratis heen bij buurthuis De Bol in Amsterdam-Noord. Ihsan, dankjewel voor je tijd.
1: Ja man, jou ook bedankt.
0: En heel veel succes met de eerste editie man, broski.
1: Ja man, thanks bro.
0: Lobby, ciao. Thanks.
1: Lobby, ciao, ciao.
2: Mijn gevoel voor jou, dat kan niet niks aan.

PNB Rock, Dangerous. Geloof me, blijf op de blok. Hier is het niet dangerous. Maak je geen zorgen. Zometeen nog muziek van Fresh en KM. Bare Minimum. Ook Bad Bunny komt voorbij. Maar eerst, en ik hoop dat het wel goed gaat komen. Ook al heet de track nooit goed, alles komt goed. En zo niet, ook goed. Katniff en Dior met Nooit Goed. Je hoort ze nu.

0: met Bare Minimum hier bij Funix. En ja, hoe moet je jezelf presenteren en hoe gebruik je de beste interviewtechnieken? Reporter Moesha die was vandaag bij Young Ambition in Utrecht. En daar wordt in samenwerking met Funix een workshop storytelling gegeven door niemand minder dan onze eigen Rokaya. Luister maar eventjes mee.
1: Deze workshop is heel goed geweest voor de laatste stukje motivatie en drive die ik eigenlijk nodig had om te beginnen.
0: Ja, en meer daarvan, dat hoor je.

0: Va bene l'Algerino. Maar hoe moet je jezelf nou presenteren en hoe gebruik je de beste interviewtechnieken? Reporter Moesha die was vandaag bij Young Ambition in Utrecht. En daar wordt in samenwerking met Phonics een workshop storytelling gegeven door niemand minder dan Rukaya.
1: Deze workshop is heel goed geweest voor de laatste stukje motivatie en drive die ik eigenlijk nodig had om te beginnen. Phonics.
2: Hoe moet je jezelf presenteren en hoe gebruik je de beste interviewtechnieken? Dat leer ik vandaag bij Young Ambition in Utrecht. Daar wordt een workshop storytelling gegeven in samenwerking met Phonics. Je hebt net de workshop storytelling gevolgd door Rukaya. Wat vond je van de workshop?
1: Nou, ik vond het een hele interessante en leerzame workshop. Ze heeft goede tips gegeven waar ik denk dat ik veel aan ga hebben. Dus dat was top.
3: Ik vond de workshop heel interessant in hoe ik mijn werk kan doen als producer en in het vertellen van verhalen over mensen.
4: Ik vond het heel leerzaam. Je kan heel makkelijk met de personen gewoon praten.
1: Nou, wat ik een beetje lastig vond is om mijn eigen verhaal te vertellen. Of tenminste de juiste indeling te gebruiken om mijn juiste verhaal te vertellen. En ik denk dat zij mij goede tips heeft gegeven voor welke volgorde je moet inzetten om mensen geïnteresseerd te houden. Dat is zeker iets wat ik meeneem van deze workshop.
3: Durf zeg maar jezelf te zijn wanneer je een verhaal vertelt en durf ook gewoon fouten te maken. Het maakt eigenlijk niet uit, want van je fouten leer je. Dus durf gewoon lekker origineel te zijn, lekker vrij te zijn en probeer gewoon dingen uit. Het ene werkt, het andere werkt niet, maar ga gewoon verder en maak er gewoon het beste van.
2: Vandaag heb jij de workshop storytelling gegeven. Wat is echt iets wat je de deelnemers wilde meegeven?
5: Ik denk vooral om zelfverzekerd te zijn. Dus als interviewer, want we hebben het natuurlijk niet alleen over storytelling, maar ook over interview gehad. Wanneer je interviewt, vind je het soms nog spannend om die houding aan te nemen en die rol van interviewer. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je gewoon genoeg kennis hebt, genoeg weet over het onderwerp en ook durft door te vragen. Dat is wat ik ze het meest wilde meegeven.
2: En wat is nou echt de top tool? Dat je weet van dit werkt en dit heb je gewoon nodig.
5: Top tool. Er zijn natuurlijk verschillende dingen. Maar ik heb het vooral veel gehad over doorvragen. En de tip die ik heb gegeven is de 5 vragen die heel belangrijk zijn eigenlijk. Dus de vragen wie, wat, waarom, wanneer, waarom en hoe. Als je die vragen toepast in een gesprek, dan krijg je altijd eigenlijk hele mooie antwoorden.
2: Ja, en dan kan je gewoon je verhaal goed presenteren. En dan weet je zeker van, ik kom gewoon goed over.

0: video stuurt op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet het hebben begrijpen.
0: Video stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij

Daans, net zoals Jamani en Archie die je zojuist hoorde. Zometeen is het weer tijd om te gaan kletsen. Want ook in Rotterdam is er wat te doen rondom cultuur. Zaterdag is het tijd om die echte Kaapverdische roots te vieren. Hoe, wat, waar en wanneer? Dat hoor je zometeen.

0: vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Phonics.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: wat een heerlijke line-up. Onze Imani, Lisa de Brown, Karma David en ikzelf gaan een heerlijk setje draaien met mijn eigen saxofonist. Ga je melden zaterdag 29 augustus. More than Nordin.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: of in de gratis NPO Luister-app.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
1: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
0: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Show.
2: Nergens naartoe ga, je bent nog steeds on the block. En ik heb een leuke planning voor je voor aanstaande zaterdag 29 augustus.

0: Blak. Je weet het, de Blak door je speakers. En wij zitten er altijd klaar voor om jou dingen te vertellen wat er gaande is op de Blok. Want in Rotterdam leeft natuurlijk een enorme Kaapverdische gemeenschap. Maar hoe zorg je ervoor dat de verhalen, cultuur en tradities ook worden doorgegeven aan anderen? Nou, daar is Kom Joen toe voor. Zaterdag komt het event naar het nieuwe Luxor Theater met muziekverhalen, workshops en vooral heel veel Kaapverdische cultuur. Vandaag bij mij in de studio, in de building. Ik heb Jasminda en Jane van Pont Zer Des in de studio.
1: Yes! Thanks for having us.
0: Sowieso welkom. Leuk dat jullie hier naartoe zijn gekomen. Ook natuurlijk in Rotterdam, je weet het. 010 represent.
1: Sowieso. Yes.
0: Ja, je bent samen met een aantal Kaapverdianen, of Kaapverdiërs beter gezegd, Pont Zer Des gestart. Waaraan merkte je dat hier echt behoefte aan is?
2: Ja.
0: Voor wie je wilt beantwoorden.
1: Ja, nou, ik ben ooit liep ik tegen het feit aan dat ik niet heel veel kon vinden over onze cultuur. Daarover ging ik in gesprek met vrienden en familie. En toen dacht ik, zou de rest van Rotterdam hier ook tegenaan lopen? En toen heb ik een onderzoek gedaan en daar waren toen meer dan 600 reacties op gekomen. Dus daaruit bleek dat de behoefte dus groter was dan alleen, zeg maar, mensen in mijn buurt.
0: Ja, precies. En waardoor komt die sterke link, zeg maar, met Rotterdam en Kaapverdië? Waar komt dat vandaan?
2: Oh ja, dat heeft te maken met zeevaart. Als we kijken naar de geschiedenis van Cabo Verde, waren het voornamelijk zeemannen die de kans kregen om te migreren. Er waren ook andere migratiestromen, maar we zien dan in de 19e eeuw beginnen al eerst met de walvisvaart. En op een gegeven moment zijn er heel veel Kaapverdianen dus ook naar Rotterdam gekomen, omdat hier ook een stuk vrijer was. En in de periode dat ze daar naartoe kwamen, dus in jaren 50, jaren 60, zaten we wel in een dictatuur. Dus
0: in Kaapverdië, zeg maar.
2: In Kaapverdië, ja, inderdaad. Want de toenmalige dictator van Portugal was dan ook de dictator van Cabo Verde. En ja. Daaruit, ja, door ook de gebrek aan kansen en ook zoektocht naar een betere toekomst, zijn dus heel veel Kaapverdianen ook in Rotterdam geland in de haven.
0: Wauw, ik wist het eigenlijk niet, zeg maar. Ik wist wel natuurlijk met zee en je zijn natuurlijk een eilandengemeenschap, dus dan ben je veel op het water ook te vinden, neem ik aan. Ja. Dus vandaar wist ik het wel. Maar ja, jij gaf het net ook al aan van je kon eigenlijk niet veel vinden over de cultuur en dat soort dingen. Wat is iets wat volgens jou mensen in Nederland echt zouden moeten weten van de Kaapverdische cultuur?
1: Dat we veel meer zijn dan gezelligheid en ketchupen. Want ja, het is wat je zegt, hè. We zijn echt goed vertegenwoordigd in Rotterdam. Maar als je nou een gemiddelde Rotterdammer zou vragen, ja, waar ligt Kaapverdië? Het is trouwens Cabo Verde.
0: Ja, het is Cabo Verde?
1: Cabo Verde.
0: Cabo Verde.
1: Ja. Even om mezelf te corrigeren. Maar als je dat aan een gemiddelde Rotterdammer vraagt, dan sommige mensen denken zelf dat het in Zuid-Afrika, Amerika ligt of in de Caribië.
0: Wow.
1: Heel veel mensen weten niet dat het bijvoorbeeld hoort bij Afrika. Wat zijn andere dingen die ze zouden moeten weten?
2: Ja, dat we best wel. We stonden eigenlijk aan het begin van heel veel dingen. Ja, de transatlantische slavernij begon eigenlijk bij ons. Mm-hmm. De eerste maatschappij gebaseerd op huidskleur. Maar als we dan ook kijken naar de manier hoe wij katoen hadden verwoven, de manier hoe onze cultuur eigenlijk een manier is geweest van overleven, dat onze identiteit eigenlijk niet mocht bestaan. We praten een van de oudste Creoolse talen die er is. Dus
0: we moeten strijden, zeg maar, voor wat je nu hebt.
2: Wij zijn strijders.
1: En nog steeds, hè. Ja, maar het is echt zo. Het is echt zo. We moeten echt. Ik bedoel, wij zijn derde, vierde generatie Kaapverdianen in Rotterdam. En wij zijn aan het strijden. Dat zegt al best wel veel wat de mensen hier voor ons hebben gedaan. Onze voorouders en onze ouders.
0: Ja, precies. En als we kijken naar aanstaande zaterdag. Want dan is het moment daar, 29 augustus, in het nieuwe Luxor Theater.

0: Later. Wat gaat er allemaal te doen zijn?
1: Oh, zo echt superveel. Komjuntu draait eigenlijk om het vastleggen, doorgeven en ontwikkelen van cultureel erfgoed van Kaapverdië of Kaapweert. Er zijn heel veel workshops te doen. Er is een panel talk, er is een kids corner.
2: Ja, er is,
1: zijn films.
2: Er komt iemand uit Cabo Verde om te praten over het belang van onze Creoolse taal.
1: Ja.
2: En waarom we dat moeten vasthouden en waarom we dat officieel moeten maken. Ja. We gaan ook een introductie doen van ons spel.
0: Jullie hebben een bordspel gemaakt.
1: Ja, super tof. Wij liepen dus tegen het feit aan dat we niet echt iets tastbaar hebben waar we op kunnen terugvallen binnen onze cultuur als we meer willen weten of leren. Dus in aanloop richting het 50-jaar jubileum vorig jaar hebben we een spel ontwikkeld. Want we merkten dat heel veel gezinnen, families tijdens onze evenementen kwamen. En de kracht zit hem echt in dat het overgeven van
0: die kennis
1: van generatie op generatie. Dus we hebben daar eigenlijk een spel voor bedacht. Omdat we daar de magie in zagen. Van weet je, als jij dan speelt met je kindje of met je oma. Dan ga je dingen bespreken en uitwisselen. Die je normaal misschien helemaal niet zou horen.
0: Ja.
1: Dus vandaar het spel dat je op spelende wijze eigenlijk kan leren over de cultuur. Maar ook over elkaar. Ik bedoel, mijn oma heeft ook bepaalde dingen verteld. Omdat ik het heb gevraagd.
2: Ja.
1: Dus zodoende ga je eigenlijk gewoon steeds dieper. En hopelijk leer je dan gewoon meer over jezelf, over je cultuur en je familie.
0: Wauw, dat is echt slim om een bordspel gewoon te beginnen. Want ja, wie houdt er nou niet van spelletjes spelen met de familie, met de fam. En tegelijkertijd leer je ook gewoon een superhoop dingen. Dus
1: ja,
0: keihard.
1: Precies, ja.
0: Keihard. Zaterdag 29 augustus, dan staat het in het nieuwe Luxor Theater helemaal in het teken dus van Kaapverdische cultuur, verhalen en muziek zoals je hebt gehoord. Komjuntu. Dan gaat het plaatsvinden. Ik ga jullie alvast bedanken en een applaus geven.
1: Dankjewel. En thanks dat we hier mochten zijn.
0: Ja, sowieso. Thanks. Is er nog iets wat jullie willen meegeven? Misschien socials waar mensen nog dingen kunnen checken?
2: Ja, er zijn nog kaarten beschikbaar. Ja. Dus je kan je kaartjes nog halen. Volg ons op de socials Zertien.
1: Ja.
2: En nog meer.
1: Iedereen is welkom. Dus het is niet alleen voor Kaapverdianen. Ook voor mensen die meer willen leren. We hadden het net bijvoorbeeld over het voetbal. Alles wat er is gebeurd. Ben je nieuwsgierig naar de cultuur? Kom vooral zaterdag langs.
2: Zeker. En Sharon en Sivera.

want het is weer tijd voor een request. Het moment waarop jij mag bepalen wat wij hier bij Phonics gaan draaien. Welke tune wil je straks horen door je speakers? Is het een classic? Is het een nieuwe? Een Nederlandse? Een Engelse? Een Spaanse? Een... weet ik veel, Oezbeekse tune, een slow jams nummer. Alles is welkom, zolang het maar gedropt wordt in die NPO luisterapp. En dan draai ik zo meteen wat jij heel graag wilt horen. Tot die tijd gaan we genieten van Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna en J Balvin met China.

Samen met Exotisch hier op Phanix. En ik kreeg een berichtje binnen van Jos. En die zei, yo Joes, naar aanleiding van het keiharde optreden van Milo Laat Het Lukken bij Lowlands, wil ik heel graag een tune van die man aanvragen. Ik hoor je man bro. En hij vroeg aan de tune, alleen jij? Ik heb hem voor je klaarstaan hoor. Geniet ervan!

0: Felix Bokusam en DMP met alle baddies.
1: The Block met Youth.
0: Ja, het moment is aangebroken waarop wij als Felix Fam advies aan elkaar gaan geven. Heb jij zelf een dilemma? Stuur dan vooral een berichtje in de NPO Luisterapp. En dan beoordelen wij het samen of het lid is of dat het echt helemaal... Ja, precies, ja. Shit is. Is het lid of is het... Vandaag een verhaal van Noah uit Utrecht. Ik ben sinds kort aan het daten met een best wel bekend persoon. We hebben echt een klik, maar ik kwam erachter dat hij gewoon nog een relatie heeft. Hij zegt dat die relatie eigenlijk al over is en dat hij binnenkort uit elkaar gaat. Maar naar buiten toe zijn ze nog gewoon samen. Nu wil hij dat ik dit geheim hou, totdat hij het officieel heeft uitgemaakt. Moet ik hierin meegaan? Daarom vraagt ze zichzelf af, is het lid of is het... Shit om te daten met iemand die nog een relatie heeft, maar zegt dat het eigenlijk al voorbij is. Damn, dit is moeilijk, man. Kijk. Ja, dit is geen goed begin, laat ik het zo zeggen. En ik vind ook op het moment dat hij zegt van, ik ga het uitmaken met een ander om met jou te gaan. Wie zegt dat hij dat niet later weer met iemand anders gaat doen wanneer hij weer iemand ziet die hij leuker vindt? Dus die vertrouwen is, ja, is niet helemaal daar. Dus ja, ik zelf persoonlijk vind het... Maar goed, wie ben ik, hè, om over dit soort dingen te oordelen? Jij mag het vooral laten weten in die NPO-luisterapp. Stuur mij een berichtje. Is dit verhaal van Noah lid of shit? Ze is sinds kort aan het daten met een best wel bekend persoon. Maar eigenlijk heeft diegene een relatie. Hij gaat het binnenkort met diegene uitmaken. Maar tot die tijd wil hij dat zij nog eventjes het geheim houdt. Moet ze hierin meegaan? Is dit lid of is dit shit?

Ja, Noah uit Utrecht die is aan het daten met een BN'er. Alleen, hij zit nog in een relatie. Hij zegt dan wel tegen Noah dat hij het uit gaat maken. Maar voor Noah zit dat nog niet zo heel erg lekker. Daarom vraagt ze zich af, is het lid of is het... shit om te daten met iemand die nog een relatie heeft, maar zegt dat het eigenlijk al voorbij is. Nou, heel veel berichtjes in de NPO Luister heb je. Ik zie een berichtje van Jens die zegt, ik zou zeggen eerst single worden. Daarna zie ik wel geen geheime situaties en geen binnenkort. Als hij je echt wilt, maakt hij er werk van. En daar ben ik het inderdaad mee eens. Als hij je echt zou willen, Noah, gewoon straight. Dan gaat hij niet eens dit soort dingen aan je vragen. Ook nog een berichtje in Omeiron die zegt... is shit, het zal weer bij dezelfde persoon gebeuren inderdaad. Ja, wie zegt dat het niet ook bij jou gaat gebeuren? Nadia die zegt shit, het is eigenlijk al over. Is echt de oudste zin uit het boek. Eerst uitmaken, daarna daten. Dat is de volgorde en zo simpel is het. Ja, de conclusie die we eigenlijk dus met z'n allen gewoon kunnen trekken. En ook richting jou, Noah... deze situatie is gewoon... Het is gewoon shit. Skip dit gewoon. Laat die man... vertel ons nog even wie die BN'er is. Nee, ik maak een geintje. Maar skip die man. Dit is niks voor jou. En je hebt hier ook gewoon niks aan. Ja, echt waar. Er zijn genoeg vissen in de zee, Noah. Maak je geen zorgen. En je komt uit Utrecht, toch? Er zijn genoeg strijders daar in Utrecht die wel... met Noah iets willen, denk ik. Ira Star hoor je nu.

0: fixen.
1: Aan al het moois komt een einde en zo ook aan de blok. Morgen zijn we er gewoon weer tussen 7 en 10. Zometeen kan je nog heerlijk gaan genieten van die summer vibes die nog eventjes, ja, eventjes naar voren gaan komen. Want de zomer is bijna voorbij. We hebben het nodig. Zometeen nog muziek van Doughboy, Boef, ook Bokke 8 en Jo Silvio komen voorbij. Maar eerst tijd voor Frenna, Odile en Wizkid om eventjes die zomerfeeling goed nog erin te brengen. Dit is Coca Buddy, hier op Funny.

0: fixen.
1: Aan al het moois komt een einde en zo ook aan de blok. Morgen zijn we er gewoon weer tussen 7 en 10. Zometeen kan je nog heerlijk gaan genieten van die summer vibes die nog eventjes, ja, eventjes naar voren gaan komen. Want de zomer is bijna voorbij. We hebben het nodig. Zometeen nog muziek van Doughboy, Boef. Ook Bokken 8 en Yo Silvio komen voorbij. Maar eerst tijd voor Frenna, Odile en Wizkid om eventjes die zomerfeeling goed nog erin te brengen. Dit is Coca Buddy, hier op Fun.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: Alex.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
0: Phonics, yeah!
3: Hermanos! Ja, dat

heerlijke line-up. Onze Imani, Lisa de Brown, Carmel David en ikzelf gaan een heerlijk setje draaien met mijn eigen saxofonist. Ga je melden zaterdag 29 augustus. More than Nordin. It's complicated met Jay.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
3: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
2: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
1: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
0: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, waar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Rennes op mijn H&M, spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalante. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg, je biedt in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassies als we paasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven.

0: Jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met
4: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check PhonicsAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
8: In the mood for vibes?
9: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
8: Jij brengt de mood bij de vibes.
9: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: heerlijke line-up. Onze Imani, Lisa de Brown, Carmel David en ikzelf gaan heerlijk setje draaien met mijn eigen saxofonist. Ga je melden zaterdag 29 augustus. More than Nordin.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden en wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig, het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Een heerlijke line-up. Onze Imani, Lisa de Brown, Carmel David en ikzelf gaan heerlijk setje draaien met mijn eigen saxofonist. Ga je melden zaterdag 29 augustus. More than Nordin.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
3: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
2: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je iets gehoord van over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: wachten. Wacht, schat. Nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zo gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat. Ik ben volwassen. Het komt goed.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In een vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna